0: Over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatie.

0: presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Rivierenland Radio. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DAB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Rivierenland Radio. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In heel Varenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Rivierenland Radio. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DAB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Hou je van lekker eten, drinken en genieten? Dan zien we je graag in Stadscafé Zaltbommel. Voor een luchtige lunch, kop koffie, een gezellige borrel of uitgebreid diner. Proef onze unieke gastvrijheid. Binnen, maar ook buiten op ons comfortabele verwarmde terras aan de markt. We zijn ook het ideale rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht. Het Stadscafé, de plek waar Zaltbommel samenkomt.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

De komende uren vallen er in de noordelijke helft van ons land enkele felle buien. Dat geldt ook voor Zeeland, maar in Brabant en Limburg is het juist overwegend droog. In het westen laat de zon zich af en toe zien. Voor de rest is het een grijze dag met een stevige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien overal toe. Vanmiddag is het zeer wisselvallig. Het is afwisselend droog met af en toe zon, maar er vallen ook flinke buien van tijd tot tijd. Tijdens die buien koelt het af naar een graad of 17. Waar het droog is en de zon schijnt, loopt het kwik alweer snel op naar tussen de 20 en 22 graden. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en zware regen. Vanavond valt er geleidelijk aan iets minder neerslag, met uitzondering van aan de kust en rond het IJsselmeer. Vannacht wordt het op veel plekken helder en daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw flinke onweersbuien en middagtemperaturen rond de 18 graden. Zaterdag opnieuw wisselvallig met buien vanuit het noordwesten. Af en toe breekt de zon door bij maxima rond 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 20 augustus. Op 20 augustus 1940 wordt de Russische revolutionair Leon Trotsky in zijn woning in Mexico-stad met een ijsbijl aangevallen door een agent van de Sovjet-Unie. Een dag later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Met zijn dood verdwijnt een van de belangrijkste tegenstanders van Sovjet-leider Jozef Stalin. Het nieuws haalt wereldwijd de voorpagina's. Op 20 augustus 1968 trekken troepen van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten Tsjechoslowakije binnen. Daarmee komt een abrupt einde aan de hervormingen van de Praagse lente. De militaire inval leidt tot internationale verontwaardiging en wordt een belangrijk symbool van de Koude Oorlog. Op 20 augustus 1988 treedt een door de Verenigde Naties bemiddeld staakt het vuren in werking. De oorlog heeft naar schatting 1 miljoen slachtoffers geëist. Beide landen beginnen daarna aan een langdurige periode van herstel. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Demi Lovato, zanger Robert Plant, prins Gabriel van België en zanger Jamie Cullum. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van vrijdag 18 tot en zondag 20 september staat evenement Hall op Hardenberg, volledig in het teken van het camperleven. Camperbeurs Hardenberg is een veelzijdig evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in campers, reizen en het leven onderweg. Zowel ervaren camperaars als mensen die zich nog oriënteren op de aanschaf van een camper kunnen hier volop inspiratie op doen. Verspreid over 8 beurshallen is een groot aanbod aan campers, accessoires, technische oplossingen en reisproducten te ontdekken. Op de camperbeurs vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 10 tot 5 uur, 18 tot 20 september aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: De mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Zondag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Webhosting Telco. Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
3: Webhosting Telco.
4: Telco. Telco.
5: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt... door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

De komende uren vallen er in de noordelijke helft van ons land enkele felle buien. Dat geldt ook voor Zeeland, maar in Brabant en Limburg is het juist overwegend droog. In het westen laat de zon zich af en toe zien. Voor de rest is het een grijze dag met een stevige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien overal toe. Vanmiddag is het zeer wisselvallig. Het is afwisselend droog met af en toe zon, maar er vallen ook flinke buien van tijd tot tijd. Tijdens die buien koelt het af naar een graad of 17. Waar het droog is en de zon schijnt, loopt het kwik alweer snel op naar tussen de 20 en 22 graden. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en zware regen. Vanavond valt er geleidelijk aan iets minder neerslag, met uitzondering van aan de kust en rond het IJsselmeer. Vannacht wordt het op veel plekken helder en daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw flinke onweersbuien en middagtemperaturen rond de 18 graden. Zaterdag opnieuw wisselvallig met buien vanuit het noordwesten. Af en toe breekt de zon door bij maxima rond 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 20 augustus. Op 20 augustus 1940 wordt de Russische revolutionair Leon Trotsky in zijn woning in Mexico-stad met een ijsbijl aangevallen door een agent van de Sovjet-Unie. Een dag later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Met zijn dood verdwijnt een van de belangrijkste tegenstanders van Sovjet-leider Jozef Stalin. Het nieuws haalt wereldwijd de voorpagina's. Op 20 augustus 1968 trekken troepen van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten Tsjechoslowakije binnen. Daarmee komt een abrupt einde aan de hervormingen van de Praagse lente. De militaire inval leidt tot internationale verontwaardiging en wordt een belangrijk symbool van de Koude Oorlog. Op 20 augustus 1988 treedt een door de Verenigde Naties bemiddeld staakt het vuren in werking. De oorlog heeft naar schatting 1 miljoen slachtoffers geëist. Beide landen beginnen daarna aan een langdurige periode van herstel. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Demi Lovato, zanger Robert Plant, prins Gabriel van België en zanger Jamie Cullum. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt. What is love?

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
3: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
2: En Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Foam World maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foam World, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: U zoekt correcte en nette consumenten?
12: Nette consumenten.
11: Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Rivierenland Radio. Headlines.
14: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
15: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Rijnland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Het is weer de hoogste tijd voor de file top 3. De drie favoriete platen van één van onze luisteraars. Die regelmatig in de file staat en van een baalmoment toch een beetje een geluksmomentje wil maken. Een ultiem geluksmomentje zou ik het bijna willen noemen. Esther de Wit, de drie platen die jij hebt opgezomd, die gaan we voor je draaien. En we beginnen met nummer 3. Hier is David Bowie, Let's Dance.

0: Je hoorde David Bowie met Let's Dance. En daarna hadden we Culture Beat met Mr. Vain. De file top 3 is dit van Esther de Wit. En zij staat regelmatig stil op de A58 bij Best. Waarmee we zijn aangekomen met bij de nummer 1 in haar favoriete 3 platen. De favoriete 3, de file top 3. Pommelien Thijs, hier is Atlas.
1: Ik

0: niemand minder dan Pommelien Thijs was dit met Atlas. En daarvoor draaiden we Culture Beat met Mr. Vane. En nog een dansbare hit in de jaren 90. En daarvoor, in de jaren 80 was dat geloof ik, David Bowie met Let's Dance. En daarmee hebben wij de top 3, de favoriete 3, oftewel de file top 3 gedraaid van Esther de Wit. Zij staat regelmatig stil op de A58 bij Best. En ik hoop, Esther, dat we jouw moment van balen toch een beetje hebben kunnen omvormen naar het ultieme geluk met deze 3 platen. Nou, mocht jij trouwens zelf jouw favoriete 3 willen horen, dat kan. In de file top 3 doen we dat elke dag opnieuw. Stuur de 3 titels dan even naar ons toe en wij gaan het in orde maken voor je. Ons e-mailadres dat is flessenpost@rivierenlandradio.nl. Dus flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
3: Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
4: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
3: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
4: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
3: Kaasjager, de communicatiemaker.
4: Kaasjager.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: U zoekt correcte en nette consumenten.
10: Nette consumenten.
9: Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Yeah! Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
13: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. Twee ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer met een half uur oponthoud. En de N279 Roermond richting Den Bosch, tussen Boerdonk en Keldonk, 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
15: Hou je van lekker eten, drinken en genieten? Dan zien we je graag in Stadscafé Zaltbommel. Voor een luchtige lunch, kop koffie, een gezellige borrel of uitgebreid diner. Proef onze unieke gastvrijheid. Binnen, maar ook buiten op ons comfortabele verwarmde terras aan de markt. We zijn ook het ideale rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht. Het Stadscafé, de plek waar Zaltbommel samenkomt.
16: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
17: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

De komende uren vallen er in de noordelijke helft van ons land enkele felle buien. Dat geldt ook voor Zeeland, maar in Brabant en Limburg is het juist overwegend droog. In het westen laat de zon zich af en toe zien. Voor de rest is het een grijze dag met een stevige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien overal toe. Vanmiddag is het zeer wisselvallig. Het is afwisselend droog met af en toe zon, maar er vallen ook flinke buien van tijd tot tijd. Tijdens die buien koelt het af naar een graad of 17. Waar het droog is en de zon schijnt, loopt het kwik alweer snel op naar tussen de 20 en 22 graden. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en zware regen. Vanavond valt er geleidelijk aan iets minder neerslag, met uitzondering van aan de kust en rond het IJsselmeer. Vannacht wordt het op veel plekken helder en daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw flinke onweersbuien en middagtemperaturen rond de 18 graden. Zaterdag opnieuw wisselvallig met buien vanuit het noordwesten. Af en toe breekt de zon door bij maxima rond 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 20 augustus. Op 20 augustus 1940 wordt de Russische revolutionair Leon Trotsky in zijn woning in Mexico-stad met een ijsbijl aangevallen door een agent van de Sovjet-Unie. Een dag later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Met zijn dood verdwijnt een van de belangrijkste tegenstanders van Sovjet-leider Jozef Stalin. Het nieuws haalt wereldwijd de voorpagina's. Op 20 augustus 1968 trekken troepen van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten Tsjechoslowakije binnen. Daarmee komt een abrupt einde aan de hervormingen van de Praagse lente. De militaire inval leidt tot internationale verontwaardiging en wordt een belangrijk symbool van de Koude Oorlog. Op 20 augustus 1988 treedt een door de Verenigde Naties bemiddeld staakt het vuren in werking. De oorlog heeft naar schatting een miljoen slachtoffers geëist. Beide landen beginnen daarna aan een langdurige periode van herstel. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Demi Lovato, zanger Robert Plant, prins Gabriel van België en zanger Jamie Cullum. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ben je ondernemer?
4: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
3: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
4: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan. Het hoogste aantal in 4 jaar. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het zuiden van het land en die staat op de A58 Breda richting Tilburg. Voor het Tilburg Centrum West 3 kilometer met 5 minuten oponthoud.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?

0: Nederland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Met Lose Myself brengt de Noorse groep De Bauza een nieuwe single uit, waarin dance en pop samenkomen. Het nummer verscheen in 2026 en volgt op eerdere releases van een trio, dat bekend staat om een herkenbare combinatie van elektronische producties en melodieuze zang. De tekst gaat over opgaan in het moment en de verbinding die muziek kan creëren. De Bauza bestaat uit 3 muzikanten uit Noorwegen en bouwt sinds de oprichting stap voor stap aan een internationale carrière. Met Lose Myself voegen zij opnieuw een eigentijdse productie toe aan hun groeiende repertoire.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan. Het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Voor knoop het Hoornpolder 5 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met ook 10 minuten op onthoud. En de A76 tenslotte Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging.
6: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Langs de Linge naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor Ein Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DHB Plus, onze gratis app, of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u... Onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio. Headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 2 plekken vertraging in het zuiden van het land. Op begin de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 alleen richting Aken bij de grenscontroles daar ook 10 minuten op onthoudt.
13: Rivierenland Radio.
14: Rivierenland Radio.
15: In Eershoek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Man, what in the world is happening here?

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuw eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
2: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland
3: Radio. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren. Veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 korte files in het zuiden van het land. De A59 knoopt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hoijpolder 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens bij de controles daar ook 5 minuten oponthoud.

0: starten vanaf 1995. Kijk op aimlive.nl.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Centrale thema dit jaar is alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rijnland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
2: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
3: Wow.
2: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg
4: hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
2: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio.
4: Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
2: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Hou je van lekker eten, drinken en genieten? Dan zien we je graag in Stadscafé Zaltbommel. Voor een luchtige lunch, kop koffie, een gezellige borrel of uitgebreid diner. Proef onze unieke gastvrijheid. Binnen, maar ook buiten op ons comfortabele verwarmde terras aan de markt. We zijn ook het ideale rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht. Het Stadscafé, de plek waar Zaltbommel samenkomt.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere The Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Hockeyen, Pluto Sport, Stix Groep.

0: en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: U zoekt correcte en nette consumenten?
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Het weer wisselvallig, soms felle buien, een stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76, geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud.
14: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
15: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rijnmond Radio Info.
1: De landgoedveer in Beens vindt dit jaar plaats. Van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus op het historische landgoed Heerlijkheid Mariënweerd aan het Klooster 5 in Beest. Het evenement viert zijn alweer 30e editie en geldt als een van de bekendste buitenfairs van Nederland. 4 dagen lang staat een uitgestrekt landgoed van circa 900 hectare in het teken van buitenleven, ambachten, streekproducten, tuin- en wooninspiratie en culinaire belevingen. Bezoekers wandelen langs tientallen sfeervolle stands met mode, sieraden, delicatessen, planten en woonaccessoires. Nogmaals geopend van 20 tot en met 23 augustus, elke dag vanaf 10 uur. Meer informatie www.mariënweerd.nl/landgoedver.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
4: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
3: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
4: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
5: Kaasjager, de communicatiemaker.
4: Kaasjager.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
9: Wow.
8: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg
10: hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
8: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio.
10: Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
8: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
11: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar €42 miljoen mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate. Dit is
7: Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat op dit moment alleen een file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Dit komt door controles bij de Duitse grens. De vertraging is hier ongeveer 10 minuten.
9: Hou je van lekker eten, drinken en genieten? Dan zien we je graag in Stadscafé Zaltbommel. Voor een luchtige lunch, kop koffie, een gezellige borrel of uitgebreid diner. Proef onze unieke gastvrijheid. Binnen, maar ook buiten op ons comfortabele verwarmde terras aan de markt. We zijn ook het ideale rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht. Het Stadscafé, de plek waar Zaltbommel samenkomt.
13: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
14: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Vanmiddag houden we het niet droog. Er trekken buien over het land en sommige gaan gepaard met onweer. Tussen de buien door zal de zon zich laten zien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag wisselvallig met pittige buien. In de middag trekken er opnieuw buien over het land. Op momenten dat het droog is, zal de zon erbij komen. Het wordt 19 à 20 graden bij een noordwestenwind. Zaterdag veel van hetzelfde als de voorgaande dagen. Wisselvalligheid en buien. Later op de dag trekken de buien weg en krijgt de zon wat ruimte. Het is koel met zo'n 20 graden op de thermometer. Vanaf zondag wordt het rustiger. In het noorden kan nog een buitje vallen, maar verder blijft het overwegend droog met wat zon en een graad of 20 à 21. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: From platform 1.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Foam World maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foam World, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website FunCaps, een totaal van 21. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat alleen file door een grenscontrole op de A76 van Geleen naar Duitsland. Bij de grens is de vertraging ongeveer 10 minuten.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Mattie en ik luister niet langs de rivier naar Rivierenland Radio.

Goedemiddag, we komen vandaag live vanuit Zaldenbommel. Daar begint om 1 uur de braderie. Straks hebben we ook nog wat mensen van de organisatie. En waar we min of meer een beetje te gast zijn, ook nog hier in de uitzendingen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We zijn tot 9 uur hier zo in Zaldenbommel aanwezig.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Volvo-beurs Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De broderie begint officieel om 1 uur vanmiddag hier zo in Zaltbommel. En wij zijn tot 9 uur aanwezig en u zult regelmatig wat reportages horen. Straks gaan we spreken ook met Marco. Marco is de eigenaar van het Stadscafé. En dat is het plein waar wij vlakbij in de buurt zitten. We zouden er eigenlijk zitten, maar we zijn ietsjes naar voren gekomen.

0: Nou, ondertussen zijn wij hier zo. Staan we tegenover een oliebollenkraam. En Henry die loopt naar de oliebollenkraam toe. En eens even kijken of hij daar wat mensen wat vragen kunt stellen. Henry, ga je gang.
1: Ja, goedemorgen Rob. Ja, ik sta dus even buiten tent. En ik zie wel dat er wel wolkjes aankomen. Maar inmiddels ben ik bij de oliebollentent terechtgekomen. Goedemorgen, u bent?
2: Mien.
1: Dat is Mien. Kon je het dan meekrijgen?
0: Ja. Goedemiddag, Mien.
1: Ja, goedemiddag. En Mien, je staat elk jaar hier op de markt, of?
2: Ja, nu wel. We komen ook het najaar hier te staan. Dus het is echt gezellig hier altijd. En we staan hier met plezier.
1: En doet u van Duits? Ja, dat weet ik al. Ah, oliebollen van Duits. Want normaal sta je ook bij de stadhuis, hè? Ja, zie je. Even kijken, maar dit doet u al heel lang dan, hè, toch?
2: Kinds af aan, dan staat al bezig met de oliebollen en van alles.
1: Maar ik zie, u heeft niet alleen oliebollen, u heeft ook Dubai-bollen. En Oreo, en van die lekkere, wat heet het, Berlinerbollen. Nou, mensen, ik zou zeggen, als je naar de markt komt, kom even bij Mien en wel oliebollen halen of anders lekkers. Ja. En Mien, ik wens je nog veel plezier. Oh, dankjewel. Dat is goed. Dan kom ik hem zo even ophalen. Dan ga ik even mijn spulletjes inleveren. Hey, bedankt, hè? Dankjewel.
0: Ja. Nou, dankjewel, Mien. Ik begrijp zeg maar dat Henry dadelijk wat oliebollen kan gaan halen. Het Berlinerbollen gaat er ook wel in hier zo. Wij gaan ondertussen weer verder met de muziek. I got-

0: De mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
2: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
3: Rivierenland Radio. Webhosting Telco.
4: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
3: Webhosting Telco.
5: Telco. Telco.
6: Ben je ondernemer?
7: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
6: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
7: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensen- en relatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensen- en relatie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn, waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van 40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel, maar er waren meer incidenten en Travelodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: En kom naar I'm Live op het strand van de IJsselman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieux en Cher Special. Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Live vanuit Zaltbommel, live vanuit de braderie. En zijn we hier zo aanwezig tot 9 uur vanavond met de Rivierenland Radio. Je hebt Henry al gehoord en ook Jos van Dijk, die loopt hier zo in het wilde rond.
1: Ja, goedemiddag Jos van Dijk. Ja, live hier in Zaltbommel op de braderie. Het weer ziet er op dit moment goed uit. Het zonnetje is net doorgebroken, dus het ziet er voortreffelijk uit. En ja, de mensen beginnen ook al op zich te komen, Rob.
0: Dat is hartstikke mooi.
1: Ja, het ziet er gezellig uit. En ik denk dat het alleen nog maar gezelliger kan worden natuurlijk. Hè?
0: Ja, en heb je ook al een oliebolletje achter de kiezer?
1: Die heb ik al twee achter de kiezer.
0: Goed,
1: twee
0: achter de kiezer. Nou,
1: en een ijskoffie, dus het komt helemaal goed vandaag.
0: Hartstikke gezellig hier zo met z'n allen. En ik zou zeggen, kom gezellig langs hier zo bij de stand van de Rivierenland Radio. We zitten op een markt 6, nou ja, misschien wel 6B of 6C, zeg maar. Want we zijn een behoorlijk stukje naar voren geschoven.
2: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Ja, Roger die zegt, even kijken, ik moet even wat knopjes doen, zeg maar. Roger en ik die zitten weer de hele dag zo'n beetje samen. Hoewel ik dadelijk ook nog even een eindje rond ga lopen. Maar Roger is de man van de techniek voor vandaag. En we zijn in, ik wou zeggen in Arendonk, maar dat was alweer 2 weken geleden. In Arendonk hebben we kunnen oefenen, zeg maar, hoe we dat is, zeg maar. En we zitten op de braderie hier in de Zaltbommel. Je bent van harte welkom. Tot 9 uur zijn wij hier aanwezig. En we gaan nu luisteren naar Prins.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 20 augustus. Op 20 augustus 1991 roept het Etse parlement officieel de onafhankelijkheid van Estland uit tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Daarmee herwint het land zijn vrijheid na ruim 50 jaar bezetting. De datum wordt jaarlijks als nationale feestdag gevierd. Op 20 augustus 2008 wint de Jamaicaanse sprinter Usain Bolt tijdens de Olympische Spelen de 200 meter in een wereldrecordtijd van 19,30 seconden. Hij verbetert zijn eigen record en bevestigt zijn status als snelste man ter wereld. Op 20 augustus 2023 verslaat Spanje Engeland met 1-0 in de finale van het WK vrouwenvoetbal. Het is de eerste wereldtitel voor de Spaanse voetbalsters. De overwinning geldt als een historische mijlpaal voor het internationale vrouwenvoetbal. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice Stijn Fransen, de Amerikaanse countryzanger Willow Martin, muzikant John Hyatt en zwemster Ranomi Kromowidjojo. Ben je vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Goedemiddag Marco, we zouden eigenlijk meer op jouw plek zitten. We zijn een paar plaatsjes naar voren toe geschoven. Het Stadscafé, zeg maar, hoe lang doe je dat al hier?
1: Goedemiddag trouwens.
0: Ik zit nu ongeveer net iets meer dan een jaar bij het Stadscafé. Ik heb het juni 2025 overgenomen.
2: Oh, je hebt het overgenomen.
0: Ja.
2: En hoe oud is het Stadscafé van oorsprong?
0: Het bestaat al 30 jaar.
2: 30 jaar?
0: Ja, de vorige eigenaar is dus 30 jaar geleden begonnen. En ik heb het nu 6 jaar overgenomen.
2: Ja, maar ik denk dat het gebouw wel ouder is dan 30 jaar.
0: Dat durf ik niet te zeggen. Oh. het is wel ouder, maar hoe oud durf ik niet te zeggen.
2: Nee. En je bent de hele week open hier zo? Of zijn er ook
0: 7 dagen in de week zijn wij geopend. Van pakweg 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts, 2 uur 's nachts.
2: Oh, oké. Okay. Dus ja. We kunnen het nog even gezellig maken vandaag hier.
0: Zeker,
2: zo.
0: Ja hoor. Ja. We zijn er zeker tot 1 uur open vanavond, ja.
2: Ja, en heb je nu ook een speciale lunch of diner?
0: Nee, wij voeren gewoon onze eigen menukaart.
2: Ja,
0: dus je kunt voor alles lunchen en van alles dineren vanavond.
2: Ja, nou ja, goed. Straks hebben wij dadelijk ook nog Michael die hier zo langs komt om nog eventjes een stukje te zingen.
0: Ja.
2: Dat hadden we bij jou op het terras gezet, maar we moeten even kijken of dat...
0: Het was voor mij ook een verrassing vanochtend toen ik hier aankwam lopen en jullie stonden in één keer ergens anders. Dat kwam mede omdat Solipsis hier met een grote klim-springkussen staat voor kratjes stapelen, wat er op zich ook heel erg leuk is hoor, daar niet van.
2: Ja.
0: Maar die hadden iets meer ruimte nodig dan dat er ook door de organisatie gedacht was.
2: Ja, nou goed. Ja. En zij zo moet een beetje...
0: Het is allemaal opgelost en jullie staan hier mooi in de loop. Dus,
2: We hebben nog een beetje van stromen weer moeten wisselen. Maar goed, probleempjes zijn allemaal om op te lossen.
0: Ja, dus zeker. Dan, hoor.
2: Ja.
0: Het gaat allemaal goed.
2: Dus. En verwacht je een drukke dag vandaag?
0: Ja, zeker. Ik verwacht dat de hele regio uittrekt voor deze dag. Dat gebeurt eigenlijk jaarlijks.
2: Ja.
0: Dus we gaan het zien. En dan hebben we morgen ook nog een dag en zaterdag nog een dag. Dus... Kom gezellig langs, zou ik zeggen.
2: Ja, nou goed. Het is, wij gaan dadelijk ook nog even bij jou lunchen. Of
0: ja, heel zo gezellig. Zeggen.
2: Dus het gaat goed komen.
0: Ja, toch?
2: En de bediening komt denk ik hier ook wel even langs.
0: Kom ik even kijken of jullie een drankje willen. Geen probleem.
2: Oké, komt helemaal in orde.
0: Ja, het is een fijne dag nog.
2: Ja, hetzelfde.
0: Ja, dankjewel.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
8: Radio, verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Bij afrit Oud-Beijerland is het oponthoud ongeveer 10 minuten.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
10: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Live vanaf de braderie hier zo in de Zaltbommel. En wij hebben de buren. Hij was ook in het Tolzelde.
1: Ja, dat klopt. We staan naast elkaar.
0: En wie is onze buurman?
1: De buurman is Jasper Baaiense. En ik sta naast de radiostand met onze stand. En het kratje stapelen van Solipsis.
0: Ja.
1: En Solipsis is een IT-dienstverlener voor het midden- en kleinbedrijf. MKB Plus. En wij zitten in Zaltbommel gevestigd.
0: Ja, en wat doen jullie dan normaal met het bedrijf? Want jullie zitten nu met de springkussen, staan jullie hier zo, maar ik geloof niet dat de dagelijkse taak is.
1: Nee, wij hebben wel springende werkzaamheden. Met andere woorden, wij mogen onze klanten bedienen op het gebied van IT. En soms moeten we snel inspringen als er problemen zijn.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen proberen we de problemen te voorkomen voor onze klanten. Door proactief te zorgen voor een goede en stabiele IT-omgeving. Waarbij we ons focussen op de moderne werkplek met cyberveilige insteek. Zodat we eigenlijk onze klanten preventief beschermen voor de cybergevaren die in de huidige wereld op zich afkomt.
0: Ja, nou, wij hadden jullie vanochtend misschien ook wel nodig gehad, zeg maar. Want wij moesten plotseling in een keer verplaatst worden.
1: Ja.
0: Dus dan hadden we misschien ook wel wat technische en ICT-handjes nodig gehad. Maar goed, uiteindelijk is het toch goed gekomen. En want het is springkussen nu vandaag dat jullie hebben, zeg maar. Kunnen de kinderen gratis erop of hoe gaat dat?
1: Ja, we hebben eigenlijk twee items. Het springkussen die staan een eindje verderop.
0: Ja.
1: Daar mogen kinderen gratis op springen. Kosteloos hebben wij het kosteloos stellen wij die ter beschikking. Gewoon omdat wij ook willen dat kinderen in de vakantie, als de budgetten van de ouders misschien in deze tijd niet zo hoog zijn, toch nog een leuk uitje kunnen hebben. En daarnaast staan wij naast jullie stand op de hoek van de markt met een kratjestapeltoren.
0: Ja.
1: Waar kinderen en ouders, vaders en moeders, we hebben drie categorieën, tot 14 mannen en vrouwen. Kunnen daar kijken of dat ze vandaag de hoogste stapel kunnen stapelen. En hebben ook nog een leuke prijs per categorie.

0: kunnen de mensen een mooi setje AirPods winnen.
1: Oh, nou, dat is hartstikke leuk.
0: En dus, alles kosteloos.
1: Alles kosteloos. Ja. Nou, we zullen daar eens even kijken, zeg maar.
0: Je bent welkom.
1: Of wat mensen in de uitzending kunnen halen die aan het kratje stapelen zijn.
0: Ja, leuk.

0: We hebben het weer niet echt mee, zeg maar. Hè, want er komt weer eens een regenbuitje vallen, zeg maar. Wordt het dan niet extra gevaarlijk, zeg maar, met het kratten stapelen?
1: Nee, in principe maakt het voor het kratstapelen niet uit. Anders dan dat het voor de mensen zelf niet leuk is, want die regenen natuurlijk nat. En ja, de kratjes worden wel wat nat en dat kunnen ze gladder worden.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk heel veilig. We hebben goede begeleiding en de mensen zitten vast aan een touw. Dus stapel valt misschien niet zeer erom, maar mensen gaan zich niet bezeren.
0: Oké, want is er een prijs te winnen, zeg maar, wie dan de hoogste stapel heeft?
1: Ja, zeker. De prijs voor de hoogste stapel is een paar AirPods.
0: Ja.
1: En die prijzen delen we uit aan mensen tot 14 jaar, mannen en vrouwen vanaf 14 jaar.
0: Oké, en maar is het dan niet een beetje oneerlijk op momenten dat er tijdens de regen wordt gestapeld en mensen die bijvoorbeeld om 12 uur al aan de gang waren?
1: Ja, maar dat is niet anders dan in alle sporten. Weersinvloeden zijn met wielrennen ook van invloed.
0: Ja.
1: Als je tijd rijdt en de wind draait, heb je er ook last van. Helaas is dat niet anders.
0: Ja, oké, nou goed. Laat ik zo zeggen, het is toch eigenlijk gewoon leuk om mee te doen.
1: Dat is het belangrijkste. Meedoen is belangrijker dan winnen.
0: Ja, zo is het inderdaad. Nou, laten we hopen dat het toch een gezellige dag wordt voor iedereen. Ondanks de regenbuien zo nu en dan.
1: Dat hoop ik ook.
0: Ja, en ik bedank jou voor de tijd en voor het gesprek.
1: Graag gedaan.

0: Vierenland Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Het Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Zonnebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Zonnebollekers, Gerard Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Marten Hoogkamer, Marco Schuitmaker, The Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven West.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Hou je van lekker eten, drinken en genieten? Dan zien we je graag in Stadscafé Zaltbommel. Voor een luchtige lunch, kop koffie, een gezellige borrel of uitgebreid diner. Proef onze unieke gastvrijheid. Binnen, maar ook buiten op ons comfortabele verwarmde terras aan de markt. We zijn ook het ideale rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht. Het Stadscafé, de plek waar Zaltbommel samenkomt.
4: In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Een hele goede middag vanuit Zaltbommel. En op dit moment dat we dat zeggen, is het bewolkt hier in Zaltbommel. En er is iemand een film van ons aan het maken, Roger. We zitten zelfs nog op tv. We gaan zo meteen eens vragen waar we dat weer kunnen zien allemaal. Want dat is natuurlijk wel interessant om te weten waar we onszelf terug kunnen zien. Maar goed, over de oliebollen hebben we het al gehad. Daar hoeven we het verder niet meer over te hebben. Dus mochten we hele reuze honger krijgen, dan doen we net alsof het oud en nieuw is, zo'n beetje. Dan komt het allemaal weer goed. Maar in ieder geval, het is droog. 22 graden in Zaltbommel. Ik zou bijna willen zeggen, kom gezellig langs hier op de braderie.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

0: En ja, hier op deze markt werden we net gefilmd. En toen zei ik tegen Rob de Vaan, ga eens even naar die meneer toe, waarom die ons aan het filmen was. En waar kunnen we dat zien?
1: Ja, inderdaad, zeg maar. U bent langsgekomen. Wie bent u?
2: Ik ben Hans Verbeek.
1: Hans Verbeek? Ja, die naam zegt mij wel wat.
2: Ja, klopt. Ik ben de eigenaar van Digitaalburg. Een regionale website met heel veel nieuws uit het rivierengebied.
1: Ja, wij staan er ook regelmatig tussen, hebben we gemerkt. Doe je dat lang, al die websites?
2: De website doe ik al 25 jaar. Ik ben ooit begonnen toen ik nog in Veen woonde met een weblog was het toen. Toen ben ik verhuisd naar Wijkenaalburg. Toen is het Digitaalburg geworden, vandaar de naam Digitaalburg. En tegenwoordig woon ik in de Bommelerwaard, dus nu nemen we dit stukje ook mee.
1: Oh, en waar woon je dan in de Bommelerwaard?
2: Ik woon in Nieuwal, Parel aan de Waal.
1: Oh, oké, okay, ja. Dus dan passen wij heel goed bij, zeg maar, hè?
2: Ja, klopt. Ik zie jullie regelmatig voorbij komen en ik stem ook wel eens af op jullie. Ja.
1: Je bent dan ook speciaal voor ons deze kant op gekomen?
2: Nee hoor, voor het algemeen de braderie. Ik maak straks een YouTube-filmpje dat ik weer ga plaatsen.
1: Ja. En daar staan we dan ook tussen, want we zagen jou net hier ook filmen.
2: Ja, dat klopt. Daar komen jullie tussen te staan.
1: Hartstikke leuk. En ik zou zeggen dan heel veel succes. En laat even weten als het filmpje erop staat.
2: Ja, dat ga ik zeker doen. En jullie ook nog een hele mooie braderie vandaag.
0: Dankjewel. We gaan ons best doen. Zat mijn haar een beetje goed, meneer De Vaan? Ja, en van Roger ook?
2: Ja, of
0: oké. Okay. Ja, nee,

0: Waterland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Meestal.
1: Het was dan een leuke plaat van Yuzu en Doer en de 7 Seconds. En daarvoor hadden we nog Berra met Yesterday, Today, Tomorrow. Er gebeurt van alles hier voor me. Er is een van de grote geluidsinstallatie hier binnen gereden. En daar zal ook wel weer een artiest bij horen. En hoe dat allemaal in elkaar zit, dat gaan we zo meteen uiteraard al weer horen. We hadden net een zonnetje. Je ziet opeens op de mensen in t-shirts hier rondlopen in Zaltbommel. Je ziet de mensen ook met een zonnebrilletje op. Kortom, de gezelligheid die viert weer hoogtij. Rivierenland Radio op DAB+. We zijn te ontvangen in zo'n beetje heel Brabant en ook in de Betuwe. En dus vandaar ook dat we goed te ontvangen zijn hier in Zaltbommel. We gaan eventjes terug in de tijd met deze plaat van The Free. En All Right Now.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dat was eentje van de Shapeshifters en Lola, een theme. Ik kijk weer over het plein. Ik zie van alles staan op de borden die verwijzen naar de heemkundige activiteiten die hier allemaal zijn. Bijvoorbeeld, je kan hier gaan bekijken de vestigingswerken, de gasthuiskapel, de vismarkt. Is een van die vele belangrijke dingen die er zijn te beleven hier allemaal in Zaltbommel. Maar wat dacht je van de Sint-Martinuskerk, het Joods badhuis, de vestigingswerken kan je bezichtigen. En dan hebben we ook nog de heemtuin. En ja, de openbaar toilet. Maar dat hoeven we natuurlijk niet verder te vermelden, dat het ook een bezienswaardigheid is natuurlijk. We gaan op hier op de Baderie in Zaltbommel naar de headlines die er zo meteen aan zitten te komen. En dat gaan we doen met een plaat van niemand minder dan van Bauza. Een plaat uit onze flitsende 50. We gaan luisteren naar het nummer dat gedeeld is, Magnetic.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.nl.

0: worden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N270 van Venray naar Deurne. Bij de aansluiting met de A73 is het oponthoud ongeveer 10 minuten.
7: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van Rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitsle.

Niet of nooit geweest. Misschien zeg je dat wel tegen jezelf. Ik ben nog nooit geweest in Zaltbommel. Nou is dit de uitstekende dag om daar eens veranderingen aan te brengen. Om gezellig te komen wandelen over de braderie en over al de festiviteiten die hier plaatsvinden vandaag ook nog eventjes mee te nemen uiteraard. Ik heb net gehad over een geluidsinstallatie die aan het opbouwen is hier voor ons. En ik heb me laten vertellen dat zometeen Michael, een Eindhovense zanger, hier live gaat optreden hier op de braderie. En we krijgen zometeen natuurlijk ook een diepte-interview hier. We hadden net een Nederlands product en toen dacht ik van, weet je wat, we doen er nog eentje achteraan. Monique en Suzanne Kleeman, oftewel Lois Lane, hier is Tonight.

0: Nederlands Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De Weeknd was dat. En Weeknd die is natuurlijk zeer populair. En heeft natuurlijk de grootste hits op zijn naam staan. En een van die grote hits was Sacrifice. En daarvoor de gezusters Lois Lane. Oftewel Monique en Suzanne Kleeman. En het nummer Tonight hebben we gedraaid. En ertussenin zat Erik Becks met zijn informatieblokje. En over Erik Becks gesproken. Die zit op het moment op zijn werk gezellig met heel de afdeling naar ons te luisteren. We zwaaien even met z'n allen. Even zwaaien, Roger. We zwaaien even met z'n allen naar Erik en op zijn afdeling waar hij aan het werk is. En als het goed is, komt hij naar zijn werk hier ook op deze stoel zitten. En dan gaat hij ook nog een stukje van de presentatie vanaf de braderie hier in Zaltbommel overnemen. Dus even kijken, wat hebben we klaarstaan? We hebben klaarstaan een plaatje van Nile Rodgers. De man die we natuurlijk weer kennen van de formatie Cheek and Sister Sledge. En niet zo lang geleden, een week of twee geleden, was dit nog onze flitschijf Dreaming Without You. You're so

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06-44-43-77-99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard is het oponthoud 10 minuten.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Ernsten en Emma Heesters.
7: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Goedemiddag en welkom in het volgende uur vanaf de braderie in Zaltbommel. Is dit Muziekmasters en de eerste plaat die we in dit uur hebben gedraaid. Althans in het eerste uur. Onder de noemer van Mooi Rood is niet lelijk, Simply Red en Here We Go. Nog tot een uurtje of 9 vanavond ben je van harte welkom om hier langs te komen. En het zonnetje op dit moment dat we dit aan het zeggen zijn, schijnt. Alhoewel, hij gaat net niet weg. Dus dat is mooi. Hij blijft even lekker schijnen, het zonnetje. En er zijn mensen die allemaal aan het kijken zijn rond. Wat zijn we hier aan het doen? Nou, we zijn aan het kijken of we met liefde deze radio-uitzending bij u thuis kunnen brengen of in de auto. Het zou zomaar kunnen natuurlijk, hè. En over de liefde gesproken. I want to know what love is. Hier is de Canadese formatie Foreigner.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

0: Nederland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van zondag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

Tiziano Ferro, Italiaanse muziek hier op Rivierenland Radio. En als ik zo naar buiten kijk, vanuit onze partytent, zo moet je het eigenlijk omschrijven, zie ik de mensen met zonnebrillen op en t-shirts lopen en het zonnetje schijnt. Dus het is een beetje Italiaans. Je hoorde Perdono. We gaan op naar de headlines en dat doen we dan met deze dame. Of is het een heer of is het een het? Niemand die het weet. Grace Jones, I've seen that face before. Tot zometeen naar de headlines.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
8: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Maarhezen is de vertraging 10 minuten.
9: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Ja.
1: We nemen het even van Jacco over, want Michael die is achter de microfoon gestoven. Goedemiddag, Michael. Goedemiddag. Wij tenminste, ik hoor hem niet, maar horen jullie hem wel?
2: Ja.
1: Oké. Nou, het is even een beetje improviseren hier zo op de markt in Zaltbommel. En voor Michael die hier zo aankwam, zeg maar, was het ook een beetje improviseren.
2: Ja.
1: Want wij zouden hier zo bij het terras zitten, zeg maar, en dan hadden we wat meer gelegenheden. Maar jullie nemen een eigen PA mee, zeg maar.
2: Ja.
1: En we kunnen dan een fantastisch optreden van jou verwachten.
2: Zeker, feestje bouwen, hè, dat hoort erbij.
1: Ja, dus hartstikke leuk. Hoeveel liedjes ga je daar zingen?
2: Ik denk dat we wel even een aantal liedjes gaan zingen. Ik denk toch wel zeker een half uur, misschien wel een uurtje. Hè?
1: Ja.
2: Zolang we lekker in de stemming zijn, dan gaan we gewoon door. Hè?
1: Natuurlijk. Dat moet goed komen. Dus het publiek komt aan alle kanten dadelijk.
2: Als
1: dadelijk hier zo de PI op vol sterkte wordt gezet, zeg maar.
2: Dan wordt het denk ik wel een stuk drukker. Denk
1: ja,
2: ik.
1: Dan kunnen ze niet anders meer. Maar je hebt ook een nieuwe single uitgebracht.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. En wat, kun je iets meer vertellen over die single?
2: Ja, de single is helemaal geschreven door mezelf.
1: Ja?
2: Ik ben een feestartiest. Ik maak eigenlijk altijd feestnummers. Samen met de producer. Dit keer met Kees Tel.
1: Ja?
2: Kees Tel kunnen we allemaal van René Schuurman. Laat de zon in ons hart. Hè.
1: Ja.
2: Dat is een bekend nummer. Maar wel altijd met een boodschap. Dus ik wil niet la la la la la. Maar ik wil wel altijd dat er een verhaal in zit. Waar jij en ik en iedereen zich in kan vinden.
1: Ja.
2: Maar toch feestelijk.
1: Ja. Wij gaan die single natuurlijk ook draaien, ja. Maar we roepen iedereen op om naar de markt te komen.
2: Ja, dat doen we ook.
1: En dan dadelijk een fantastisch optreden voor jou.
2: Zeker.
1: Nou, een uurtje lang, dat moet toch wel lukken. Dus we hebben er heel veel zin in. Jacco, ik zou zeggen, start de plaat maar in. Dan.

0: plaat, Michael, die we zojuist horen. Ja, we zijn er heel hartstikke blij mee. En we wensen jou dadelijk heel veel succes, zeg maar, met het optreden. En nogmaals...
1: Het weer is goed, er lopen genoeg mensen rond. Dus,
0: ja, er is wel regen voorspeld, zeg maar dat gaat toch allemaal goed komen.
1: We tussen de buien door, hè?
0: Ja, oké. Okay. Hey, succes en alvast bedankt.
1: Ja, jullie ook super bedankt.
0: Ja, dankjewel. Love.

0: Vierenland Radio Info.
1: Parel van de Stad vindt plaats 12 en 13 september op Riekerhaven in Amsterdam. Dat geldt als een van de grootste urban- en hip-hopfestivals van Nederland. Het festival brengt meer dan 150 artiesten samen, verdeeld over 9 stages en een mix van hip-hop, R&B, Afro House, Latin en pop. Verwacht optredens van heel kleine, Broeder Liefde, Donna Fraser, Jade Lauren, Monica Geuze, Donnie, Eileen en Pook. Dat zijn een aantal namen. Meer informatie vind je op de website parelsvandestad.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

George Ezra en de Shotgun. Dit was alweer een uurtje vanaf de braderie in Zaltbommel. En we gaan zometeen natuurlijk nog een uurtje gewoon verder, want we zijn hier nog tot vanavond 9 uur. We draaien nog 2 platen tot aan het nieuws en daarna ben ik weer gezellig bij je terug. We gaan eruit met Ed Sheeran en zijn Azizam, maar nu eerst de Eurythmics en Right By Your Side. Wat mij betreft tot zometeen na het nieuws.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
4: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
3: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
4: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
5: Kaasjager, de communicatiemaker.
4: Kaasjager.nl.
6: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
9: Wow.
8: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg
10: hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
8: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio.
10: Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
8: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
11: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt. Anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat Bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
13: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de N279 van Den Bosch naar Roermond. En dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier al snel 40 minuten. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op die N279. Bij Veghel 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem doe je er bij Ravenstein bijna 10 minuten langer over. En ook staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum is de vertraging zo'n 10 minuten.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Ik ben Bresje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: Tears for Fears en Chains. Dit keer niet met het nummer Shout. Wat ruim 6 minuten duurt. Of Everybody Wants to Rule the World. Maar misschien wat minder bekend werkje van Chains is ook leuk om nog eens keer terug te horen uit de jaren 80. We zijn in het zoveelste uur inmiddels aanbeland hier op de braderie in Zaltbommel. We zijn er nog, zoals al vaker gezegd, nog tot een uurtje of 9. En we gaan zometeen naar een optreden luisteren hier op deze braderie, laat ik het zo omschrijven. En hij heeft voorspeld dat hij gaat blazen als een gekte, dat ze het in Hetel helemaal nog zouden kunnen horen, bij wijze van spreken. We gaan het allemaal meemaken. Maar ondertussen hebben we nu een plaat van Teddy Swims.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

0: Eddie Swims en Mr. Know-It-All.
1: Ja, Jacco, wat vind je van de sfeer hier in Zaltbommel?
0: Ik vind het gezellig. Ik vind dat de mensen ook allemaal vrolijk zijn.
1: Klopt.
0: Ze kijken vrolijk. Ja, wat wil je kijken? Ja, jij ziet het nou niet, want als je achterom kijkt, dan zie je dat het zonnetje weer lekker schijnt hier in Zaltbommel.
1: Ja, tegen de verwachting in is het fantastisch weer op dit moment eigenlijk. Hè?
0: Ik zal niet zeggen toen ik uit mijn auto stapte.
1: Nee, we hebben een paar flinke buitjes gehad, maar ja. Ik had gelukkig shampoo bij me.
0: Oh.
1: Ja, ik had nog niet gedoucht, dus ja.
0: Dat is gratis dan, hè? Ja,
1: dat is in het kader van de energiebesparing, hè?
0: Ja, we mogen geloof ik 5 minuten per dag mogen we douchen.
1: Ja, ja.
0: En dit was dan weer gratis. Dan.
1: Nou ja, ik heb het dan thuis al gedaan, dus ik heb nou 10 minuten extra voor niks gehad.
0: Ja, heerlijk en niet duur. Maar goed, jij vroeg aan mij welke platen we nog gaan draaien hier. Zeg jou de formatie Spandau Ballet iets?
1: Ja, natuurlijk. Fantastische muziek vind ik het nog steeds hoor.
0: Ja. En dan de grote hits.
1: Ja, maar dan vraag je me iets.
0: Ja.
1: Natuurlijk, de herinnering is te lapen in de steek op dit moment.
0: Ja, dus als je zo doet, dan zou het moeten goedkomen. Maar ja, we gaan ze gewoon draaien, Spandau Ballet. Spandau Ballet moet het wel goed uitspreken met Fight for Ourselves.
1: Gezellig.

Vanmiddag houden we het niet droog. Er trekken buien over het land en sommige gaan gepaard met onweer. Tussen de buien door zal de zon zich laten zien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag wisselvallig met pittige buien. In de middag trekken er opnieuw buien over het land. Op momenten dat het droog is, zal de zon erbij komen. Het wordt 19 à 20 graden bij een noordwestenwind. Zaterdag veel van hetzelfde als de voorgaande dagen. Wisselvalligheid en buien. Later op de dag trekken de buien weg en krijgt de zon wat ruimte. Het is koel met zo'n 20 graden op de thermometer. Vanaf zondag wordt het rustiger. In het noorden kan nog een buitje vallen, maar verder blijft het overwegend droog met wat zon en een graad of 20 à 21. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: We gaan eens even kijken. Ik krijg het teken dat we aan het opnemen zijn voor een interview. En bij mij staat Sven. Je bent. En wat jullie doen hier op deze braderie?
1: Ik ben buurtsportscoach van Bommel-Aardrecht. Wij proberen mee Bommel en in de gemeente was seizoen even werk. Wij of kunnen zij bij ons toe te trekken en kijken wat we met zoveel mogelijk sportplezier kunnen.
0: Als ik nou hier kijk op de bezig met een korfbal, wat is de intentie van dit spel?
1: Door in het spel te doen, leren ze ook al mikken en daar een kaart kunnen. En zo proberen wij toch kinderen een beetje te trekken die we weer dat ze ons weer kunnen zien op de scholen en op de schoolactiviteiten.
0: Is het belangrijk voor kinderen dat ze bewegen?
1: Super belangrijk. Ik denk dat het belangrijkste is voor een kind. Voor de ontwikkeling van een kind is het zeker belangrijk en daar proberen wij ze bij te helpen.
0: Ik zie nou korfbal, maar doen jullie ook nog andere sporten?
1: Alle sporten die je maar denken kunnen wij aanbieden. Ook hebben we samen met verenigingen waar we de kinderen ook onder kunnen brengen of kennis kunnen verenigen. Eigenlijk zo gek kan je het eigenlijk niet opnoemen, wij kunnen het aanbieden.
0: Nou, mensen luisteren thuis of in de auto, dat kan natuurlijk ook. Hoe kunnen ze aan meer informatie komen over je?
1: Als je meer informatie wil, site www.bommelaardbeweeg.nl. Daar staat informatie op ook over wie wij zijn, ons team. En daar staan ook telefoonnummers.
0: Dankjewel voor het interview en succes, Sven.
1: Dankjewel.

0: De braderie in Zaltbommel. En we hebben het tentje, onze partytent, een beetje dicht gedaan. Want het begon weer te regenen hier.
1: Ja, ja. Een paar druppeltjes waren. Ja, hoor, dus.
0: Ja, een paar druppeltjes. En Henry die denkt dan meteen aan de apparatuur en dat soort zaken allemaal.
1: Ja, het zweet van mijn voorhoofd is weer afgespoeld.
0: Oh, dus, jongen, ja. Is het zover?
1: Ach. Ja, ja, het is ook een van onze eerste live uitzendingen op locatie. En er kwam toch ook wel een klein beetje stress op de hoek kijken vandaag.
0: Nou, het is de tweede, hè? Want we zaten ook al in Arendonk. Dus,
1: ja, dat klopt.
0: Okay, ja. Ik wil het maar eventjes zeggen. We gaan in ieder geval op naar de headlines. En daarna zijn we weer snel terug met de muziek. En ik kijk even naar de muzieklijst. En dan gaan we een plaatje draaien van Shakira.
1: Oh, gezellig, gezellig.
0: Ja, ja, ja, ja. Niet Die Die. Nee, we gaan een andere draaien van Shakira. Of zullen we toch Die Die doen? Ja, we doen gewoon Die Die. De nummer 1.
1: Waarom niet?
0: Waarom niet? De nummer 1 van de flitsende 50. Tot besluit, voordat de headlines beginnen, Miles Smith en Hold Me in the Dark. En over dark gesproken, het is hier inderdaad donker in het tentje.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Foam World maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foam World, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In het zuiden van het land staat nu ongeveer 100 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de N279 tussen Den Bosch en Roermond. Daar is de vertraging bij Keldonk in beide richtingen ongeveer een kwartier. Hier staat een kapotte auto. Ook staat er file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Malden is het oponthoud ongeveer 10 minuten.
7: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Yeah! Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben DAB. D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DHB Plus radio. Luister via DHB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

De nummer 1 van de flitsende 50. En die hoor je zaterdagmiddag weer tussen 4 en 7. En die wordt dan weer gepresenteerd door Rob de Vaan. En die nummer 1, dat is Shakira en Dai Dai. En het gordijntje gaat gelukkig weer open. Henry is daar heel druk mee. Gordijntje open, gordijntje dicht. Dat wil dus zeggen dat het op het moment weer droog is. Het is nog wel bewolkt, maar dat maakt verder allemaal niet uit. We gaan door met Will Smith en Get Jiggy.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op het programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: De dame die rondloopt in een strak spijkerbroekje? Nee, in zo'n lederpakje. Weet je dan nog van vroeger van die videoclips?
1: Ja, dat zag er zeer interessant uit.
0: Ja, dat zag er zeer appetijnlijk uit. Susie Quattro heb ik het over.
1: Ja, maar je had het probleem om te lezen, hoorde ik.
0: Ja, dat is de leeftijd.
1: Ja, hij zit hier een brillenzak in de straat, hoor. Dus,
0: ja, maar mijn bril is goed, maar het licht is hier wat slechter.
1: Het licht slechter.
0: Ja. Ja. Ik heb op mij staan blauw, groen, rood, allerlei kleuren. En dan moet ik dan een beetje zo dan, en hij kan het ook nog in een plastic hoesje zitten allemaal. Ja. Maar Susie Quattro was het If You Can't Give Me Love. Nou,
1: ja, lekker muziek, hoor.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Inderdaad, Susie Quattro, het zag er goed uit.
0: Ja. In dat ledige pakje. Ja. Maar goed, dat even is helemaal te zijde. Waar zullen we het over gaan hebben? De oliebollen. De oliebollen hebben we al gehad.
1: De oliebollen waren lekker.
0: Ja.
1: Voor de rest heb jij nog niks geproefd.
0: Niet.
1: Ik ga daar even bij de buren even een interviewtje maken. Want die hebben churros.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Waar je mee allemaal terugkomt dan.
1: Dan hebben ze ook de jongste werknemer van Nederland.
0: De jongste werknemer. En hoe oud is die?
1: 2 maanden.
0: 2 maanden?
1: Ja.
0: Dat is heel jong.
1: Ja.
0: Mag die al werken van de arbeidsinspectie? Dat is dan weer de volgende vraag.
1: Hij wist het dan.

0: Kate Bush. En Running Up That Hill. En dat, ook weer zo'n mooie gouden oude plaat is dat.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Ik ben nog van buiten adem, Jacco.
0: Ja, ja.
1: Maar hoe bevalt de eerste samenwerking met Jos van Dijk?
0: Heel goed.
1: Ja, ja. Het is wennen, maar...
0: Ja. Het is dat hij het zelf zegt, natuurlijk. Hè? Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar ik wil maar zo zeggen van... het is heerlijke muziek die uit de speakers stroomt. Dat heerlijk, voorbeeld altijd. Natuurlijk weer die Kate Bush.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we de oude flitschijf van Rolf Sanchez met zijn Marsha.
1: Ja, dat was ook een lekkere plaat, hoor.
0: Dus, ja, ja. Nou ja, het origineel is uit 1963. Ja.
1: Wat is
0: het? Dusty Springfield. Ja,
1: ja, ja.
0: En de Bay City Rollers, die hebben het ook nog gedaan. I only wanna be with you. Ja, ja, ja. En toen deed het in het Engels en hij doet het in het Nederlands en in het Spaans. Maar goed, ja, dat allemaal tezijde.
1: Nou ja.
0: We zullen zo meteen in het volgende uur, want we gaan op naar het nieuws.
1: Dat is heel goed.
0: Wat vrijkaartjes gaan weggeven voor het reuzenrad. Want die hebben ook nog liggen hier, als
1: ja,
0: het goed is.
1: Klopt, ja, klopt. Heel stapel volgens mij.
0: Dus als er mensen zijn daarin geïnteresseerd, kom naar onze stand op de markt hier in Zaltbommel zitten we. En ik zou zeggen, we gaan daar ons... mee vermaken dan in het reuzenrad. Ik stel voor dat jij dan meegaat of zo met die mensen in de reuzenrad.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Oké, dan is dat ook weer.
1: Als ze mij vertrouwen tenminste.
0: Oh ja, dat is ook weer een volgende feit natuurlijk. Oké. Op naar het nieuws. Na het nieuws wederom een uur hier vanaf de braderie in Zaltbommel. We gaan eruit dit uur met natuurlijk Milo Ion Technology. She work it, girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
13: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
12: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
13: Klinkt goed.
14: Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt naar verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. Twee VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De twee vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
4: Radio. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In het zuiden van het land staat nu bijna 150 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 30 minuten vertraging. De N279 Roermond richting Den Bosch, daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A50. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En ook staat er file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Waardenburg is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Sint-Michielsgestel is de vertraging nu nog zo'n 15 minuten.
5: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Ries, ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: De braderie in Zaltbommel. We zijn er nog tot vanavond 9 uur als Rivierenland Radio. En we staan op de markt. We kijken uit op de oliebollen atelier. Ik wist niet dat er een atelier voor nodig was voor een oliebol. Maar goed, dat eventjes helemaal tezijde. Maar ze smaakt in ieder geval heerlijk. Paul Hardcastle hadden we als eerste plaats na het nieuws. En dat was er eentje van Don't Waste My Time. En nog gezellige muziek. En we gaan eens kijken of we nog wat interessante mensen achter de microfoon kunnen krijgen. Of voor de microfoon willen krijgen. Dat is natuurlijk ook weer de grote vraag natuurlijk allemaal die ons bezighoudt. Maar we gaan verder met een nummer wat geproduceerd en geschreven is door haar vader. En de vader dat was Marty Wilde. Hier is Kim Wilde met Kids in America.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

Imbalds en The Kids in America, een hele grote hit. Zelfs nummer 1 stond deze plaat wekenlang in de Nederlandse hitparade met The Kids in America. Zometeen Erik Becks. En als het goed is, komt hij vanavond nog even langs hier. En dan gaat hij ook radio maken, zoals wij dat dan weer noemen. En we gaan even kijken wat we allemaal gaan draaien. Want er zitten allemaal mensen naar me te kijken. En die vragen zich af, wat zijn die twee daar in godsnaam aan het doen? Nou, wij maken radio voor DHB Plus. Heel Brabant zo'n beetje. En de Betuwe. Dus ook hier in Zaltbommel komen we hartstikke fel door op DHB Plus. Dotse Beringen. Een oude flitsschrijf van ons komt eraan met Break Your Heart. Maar eerst nu Ricky Martin en Maria. Weppa!

0: Dierenland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 20 augustus. Op 20 augustus 1991 roept het Etse parlement officieel de onafhankelijkheid van Estland uit tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Daarmee herwint het land zijn vrijheid na ruim 50 jaar bezetting. De datum wordt jaarlijks als nationale feestdag gevierd. Op 20 augustus 2008 wint de Jamaicaanse sprinter Usain Bolt tijdens de Olympische Spelen de 200 meter in een wereldrecordtijd van 19,30 seconden. Hij verbetert zijn eigen record en bevestigt zijn status als snelste man ter wereld. Op 20 augustus 2023 verslaat Spanje Engeland met 1-0 in de finale van het WK vrouwenvoetbal. Het is de eerste wereldtitel voor de Spaanse voetbalsters. De overwinning geldt als een historische mijlpaal voor het internationale vrouwenvoetbal. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice Stijn Fransen, de Amerikaanse countryzanger Willow Martin, Break Your Heart, muzikant en als John we nog Hyatt teruggaan en zwemster Ranomi Kromowidjojo. Ben je vandaag ook jarig van harte gefeliciteerd namens de Vierland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.
1: Dat was zeer indrukwekkend om mee te maken. Eens even kijken, we gaan weer eventjes terug in de tijd en dan doen we dat met een plaat van R.E.M. Hier is Losing My Religion.

0: R.E.M. and Losing My Religion. Ik kijk even naar Jos.
1: Ja.
0: En ik vroeg net aan hem. Heb je misschien de gelegenheid om eens iemand van het publiek voor de microfoon te krijgen hier in Zaltbommel?
1: Nou, ik ga daar even het veld in. Maar ja, mensen lopen gelijk weg als ze de microfoon zien.
0: Is dat zo? Hebben ze microfoonvrees hier in Zaltbommel?
1: Ja, of het komt dat ze mij zien. Dat kan ook natuurlijk.
0: Daar heb ik het niet over gehad natuurlijk. Hè?
1: Nee, we gaan daar nog even wat mensen interviewen en... Sowieso de buren, dat heb ik al gezegd.
0: Oké, okay, nou dan, ja. Als jij het apparaatje meeneemt en de draadloze microfoon, dan moeten we een heel eind kennen komen natuurlijk. Of ze komen hier naartoe, dat moet allemaal lukken natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Zullen we eventjes weer een plaatje terug in de tijd gaan en lekker gaan dansen hier in de studio? Althans, studio, partytent,
1: ja.
0: We beschouwen het als studio. Met Max en Nightingale, ook weer zo'n heerlijke plaat.
1: Ja.
0: Right back where we started from.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met Q-U-E.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. De Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. 2 VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 25 minuten vertraging. Op de A50 van Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid een kwartier oponthoud. De A58 Eindhoven richting Breda bij knooppunt de Baars 15 minuten vertraging. En ook staat er file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Haps 6 kilometer file en dit kost je bijna 20 minuten.

Dat was dan de flitsschijf voor deze week hier op Rivierenland Radio. Nog tot aan van de zondagmiddag, een uurtje of vier, is die als flitsschijf te horen. Deze Hagenese, Sommelier en Feels Part 2. Soms denk ik wel eens aan mensen, hoe is de kleur van je hart? Is de kleur van je hart wit of is die zwart? Prachtig nummer is erover gemaakt door de man uit Nijmegen, de Frank Boeien Groep. Hier zijn ze met Zwart-Wit.

0: Rijnmond Radio Info.
1: Het Solex Race Festival deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus is een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait om een bekende 24-uur Solex Race, waarbij teams met opgevoerde Solexen dag en nacht racen. Afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een drukbezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Volgens onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio.

0: Jurgens en Roan Heerzen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot op 30 augustus aanstaande.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De man die we natuurlijk weer kennen van een andere formatie. Hoe heet die band ook alweer? Was dat Duran Duran? Holly Johnson? Met zijn Americano's. En daarvoor hadden we nog de Frank Boeien groep. En denk niet wit, denk niet zwart. Maar denk in de kleuren van je hart, oftewel zwart-wit. De braderie in Zaltbommel, die gaat nog door tot een uur of negen. En er komen straks allemaal nog optredens, niet bij ons, maar op het grote podium hier een paar meter verderop. Die zullen nog de nodige artiesten gaan optreden. Althans, zo heb ik me laten vertellen. En dit is een gigantische zomerhit uit de jaren 90. En dat was deze plaat van Yolanda Be Cool. How We Know Speak Americano.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DHB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night op 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Dat weer een plaat uit onze flitsende 50. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En voor die grote zomerrit uit de jaren 90. Yolanda Be Cool and We No Speak Americano. We gaan er nog eentje draaien tot aan het nieuws van 6 uur. Misschien dat er nog eentje bijgeprikt kan worden, maar dat zien we dan alweer vanzelf. En na 6 uur gaan we nog weer door hier op de braderie van Zaltbommel. Want we zijn er nog tot vanavond 9 uur. Ik weet niet of je ook de achtergrondgeluiden meekrijgt van het café dat links van ons staat, want daar is een zangeres nu aan het optreden. Wie het is, nobody knows, maar het klinkt in ieder geval gezellig allemaal. En het gaat tenslotte allemaal om de gezelligheid. We gaan eruit in ieder geval met deze van Rob de Nijs. Het is donderdag, maar we doen net alsof het zondag is. Toch? Roger, ja, we gaan het gewoon doen. Rob de Nijs, hier is hij met zondag.
1: Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
2: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
3: Webhosting Telco.
4: Telco.
5: Telco.
4: Telco.
6: Nederland Bruist.
7: Ben je ondernemer?
8: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
7: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
8: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Dus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 20 minuten vertraging. Op de A50 van Eindhoven naar Os bij Veghel Noord 10 minuten oponthoud. De A4 vanaf de Belgische grens naar Rotterdam, daar staat het vast bij Hogerheide. Hier is de vertraging 10 minuten. En ook rijdt het nog langzaam op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging.
5: 4 nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Illibilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
8: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: En Soul Days, en dat is dan de plaat van Wang Chung. Hartstikke leuke plaat, of niet, Jos? Jos die zit ook nog rechts.
1: Zeker, alleen ik hoor je niet. Dus,
0: Nee, dat is waar. En het is een hoop herrie, zeg maar. Er is ook nog een optreden geweest van Wendy eerder op de middag. Dus het is hartstikke gezellig in Zaltbommel. En kom zeker langs als je wil. We zijn hier zo tot 9 uur vanavond. Roger en ik zitten vandaag weer eventjes gezellig naast elkaar.
2: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

0: Het programma heet officieel Spitslicht. De file top 3, die is Jacco vergeten, zeg maar. Dat klopt toch, Rosé?
1: Ja,
0: is dat vergeten. Maar goed, het is een file met mensen, zeg maar. En die zijn allemaal rondom de tent hier zo.
2: Ja.
0: Jos is de voorganger van de file, want die was er als eerste weer.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik heb hier met problemen met de spitslicht. Want het licht is een beetje gedempt op dit moment.
0: Ja.
2: Maar goed, het was net gezellig aan de overkant hier.
0: Ja. Ja, we hebben net nog een optreden van Wendy kunnen genieten, zeg maar.
2: Ja, dus dat, Wendy, wat is de achternaam?
0: Wat?
2: Hoe heet ze met de achternaam?
0: Dat weet ik niet. Dus het was geen Wendy van Wanten.
2: Nee, maar ik hoorde dat het de vriendin is van Peter Gillis.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, wel hartstikke leuk, toch?
2: Ja.
0: Dus, internationale en nationale popsterren in Zabommel aanwezig tijdens de braderie.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Morgen tussen 6 en 7 uur, dan hebben we Erik Beksen altijd met de weekend vibes. En ik zit er morgen, dus. Maar ik ben benieuwd. Erik Beks die zou ook nog onderweg komen hier zo naar Strabommel. Maar ik denk, Jos, dat hij ook in de file staat.
1: Ik denk in de file, inderdaad.
0: Ja, dus verwachten.
1: Maar ik moet er nog eventjes bij zeggen. We zijn de weergozer zeer dankbaar. Want ondanks de voorspellingen, we hebben 1 of 2 buitjes gehad. Hè?
0: Ja, op dit moment zou het flink moeten gaan onweren. En dat doet het voorlopig nog eventjes niet.
1: Nee, laten we lekker wegblijven. Dus,
0: ja. Nou goed, laten we eens even kijken wat voor muziek we nog allemaal klaar hebben.
1: Wat heb je voor ons in petto, Rob?
0: We hebben Madonna.
1: Madonna, gezellig.
0: Ja, Madonna, eentje waarvan je denkt dat het een heel oud nummer is, maar zo oud is het toch niet.
1: Ja.
0: Het is Hinky Pinky.
1: Oké.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: We hebben nog een gast in de studio, in de tent, zeg maar. Dus ik zou zeggen van harte welkom. We gaan dadelijk nog eventjes met u praten. Maar eerst gaan we luisteren naar Tranen van Goud van Arjen Blommaert. En we hadden daar net nog de service. Ik kan me nog herinneren dat die serviceplaat net in de favoriete top 3 zat, in de vierde top 3. En een kwartier na de rand werd die weer aangevraagd. Nou, voor die mevrouw die me graag wil horen, daar hadden we net nog een keer voor gedraaid. Maar nu dus Tranen van Goud.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77
2: 99. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
13: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij een oogarts gemeld. En de Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie Amerika uitgezet moest worden. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. En vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
14: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
15: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
16: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

0: We zitten op de braderie, op het ogenblik in de Zaltbommel. En het voordeel is, als je dan in zo'n tent ligt, zit, weet ik gezegd, komen allerlei mensen voorbij. En wie heb ik nu tegenover me zitten?
1: Ik ben Piet Prinsen.
0: Ja.
1: En ik woon in Zaltbommel. En ja, ik heb een hobby, ik noem het een hobby.
0: Ja.
1: Een project in Kenia. Kinderen uit de ghetto.
0: Kinderen uit de ghetto.
1: En daar probeer ik wat geld binnen te halen.
0: Ja.
1: En ja, en dat is mijn, ja, niet mijn dagelijks werk, maar wel veel.
0: Wel veel, zeg maar. Ja. En heeft u daar een stichting voor? Of,
1: ja, ja? Ik heb er een stichting voor. Een stichting is in Kenia.
0: Ja.
1: Ik werk hier in Nederland ja, alleen.
0: Ja.
1: Ik heb zelf geen stichting, maar ik werk wel via een stichting hier in Nederland. Ja. Dus, ja.
0: Oké, okay. Is het misschien een idee, zeg maar, dat we u uitnodigen, zeg maar, want het is hier zo nu best wel rumoerig, ja, op de achtergrond, dat u er eens een ander komt vertellen, zeg maar, over, ja, het werk en het werk, zeg maar, wat de stichting, ja, dan doet, ja, in Kenia.
1: Helemaal.
0: Dat is een goed idee, dus.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat gaan we doen, zeg maar. We gaan dadelijk eventjes gegevens uitwisselen en dat gaat dan vast en zeker goed komen.
1: Ja.

0: Bierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, tempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Alex Warren is een Amerikaanse singer-songwriter en YouTuber, geboren in 2000. Hij begon in 2021 met het zelfstandig uitbrengen van muziek en tekende in 2022 bij Atlantic Records. Zijn doorbraak kwam met de single Ordinary in 2025, die wereldwijd succes behaalde. In februari 2026 werd hij genomineerd voor een Grammy Award in de categorie Best New Artist. Fever Dream is een single die op 26 februari 2026 verscheen via Atlantic Records. Warren schreef het nummer samen met Adam Yaron, Cal Shapiro en Max Duval, met Yaron als producer. De tekst gaat over het intense gevoel van verliefd worden op het eerste gezicht, geïnspireerd door het ontmoeten van zijn vrouw Cooper Annan. De bijbehorende muziekvideo kwam een dag later uit en bevat een gastoptreden van Paris Hilton.
0: Flitsende 50, feitje.

Nou, wat we dadelijk gaan doen, zeg maar, is eventjes een deurtje verder. We hadden eigenlijk op het terras moeten zitten van het Stadscafé. We zijn nu de wat twee of drie plaatsjes opgeschoven. Maar we hebben toch ook een beetje honger, toch? Of niet, Roger? Ja, en dat betekent dat we ook eventjes willen eten. Dus daarom gaan we een deur verder. Right next door, hier is Robert Gray.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: We zitten nog steeds in Zaltbommel op de braderie. En in de tent aangeschoven is...
1: Anouk.
0: Anouk. En hoe is het met Anouk?
1: Met mij gaat het goed. Ik heb een prachtige dag hier.
0: Een leuke dag?
1: Jazeker. Het is ontzettend druk. Er zijn een hoop mensen. Dus ik vermaak me ontzettend.
0: Ja, en ben je hier zo, zeg maar, als medewerker van de braderie, zeg maar? Zit je in een
1: stand? Nee. Ik ben vrijwillig hier. Dus niet helemaal als medewerker. Maar wel aanwezig op de braderie. Met een kraampje. Wij staan hier namens Blaaskapels Poussat.
0: Ja. En wat doen jullie dan in het kraampje?
1: Wij hebben verschillende spelletjes om te doen.
0: Ja.
1: We hebben voor kinderen paspong. Een soort bierpong, maar dan voor kinderen.
0: Ja.
1: Die mogen pingpongballetjes in de grootste sousafoon gooien. En wanneer ze dat gedaan hebben, krijgen ze een prijsje. We hebben een grabbelton. En in die grabbelton maak je kans op een prijsje, maar ook op onze hoofdprijs. Die houden we nog heel even spannend.
0: Oh.
1: En we hebben de Whitney Houston Challenge. We draaien het nummer I Will Always Love You. En precies op het juiste moment, na de stilte, is het de bedoeling dat ze op de grote trom slaan.
0: Ja, dat is heel moeilijk, kan ik je vertellen.
1: Ja, dat is ontzettend moeilijk. We hebben al veel mensen die mee hebben gedaan. Maar tot nu toe hebben we denk ik 7 à 10 namen pas in de pot die kans maakt op de... Die kans maakt op de hoofdprijs.
0: Oh, er zijn toch 10 mensen die het goed hebben?
1: Jazeker, er zijn wat mensen, maar...
0: Dat is toch een applausje waard.
1: Ja, zeker. Dat is ontzettend moeilijk.
0: Ja.
1: En deze mensen die het goed hebben, die maken kans op onze hoofdprijs.
0: Ja.
1: En de hoofdprijs is kans op een privéconcert van Blaaskapels Poussat.
0: En met hoeveel man zijn jullie dan met het Blaaskapel? Of moet ik zeggen, hoeveel vrouw?
1: Nou, allebei. Hebben zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Alles is bij ons door elkaar.
0: Yeah.
1: En we hebben zo'n 25 leden ongeveer.
0: 25 leden?
1: Ja.
0: Dan moet je dan een grote huiskamer hebben, zeg maar, om iedereen te ontvangen.
1: Jazeker, maar we passen ook in de tuin.
0: Oh, okay.
1: En het kan thuis, het kan in het park, het mag overal. We overleggen het met de winnaar.
0: Ja, oké. Okay. Goed, we gaan even muziek draaien, dan praten we zo even verder.
1: Helemaal goed, doen we dat.
2: Tot 8 uur is dit Memories.

0: Anouk, nog steeds hier zo in de studio aanwezig. En ze heeft wat vrienden al meegenomen van de blaaskapel, denk ik zo, of...
1: Jazeker, dit is William. Ja. Dit is onze trompetist.
0: Ja. Hoe lang bestaat de blaaskapel?
1: Dit jaar bestaan we 33 jaar.
0: 33 jaar?
1: 33 jaar. En 33 is, voor wie bekend is met carnaval, is een ontzettend mooi jubileumjaar. Ja. Want 11 is natuurlijk het prachtige getal rondom carnaval. Dus 33 jaar is extra bijzonder dit jaar.
0: En dan moet ik dan ga ik de volgende vraag stellen, want als je met carnaval zit, maar wanneer dan precies? Welke maat?
1: Ja, dat is dus een beetje lastig, want we zijn begonnen uit een vriendengroepje wat een beetje muziekles nam en een nummer ging spelen.
0: Ja.
1: En omdat het dus geen officieel echte start is geweest, is er dus geen exacte datum. Dus gewoon dit jaar.
0: Oh, gewoon dit jaar.
1: Gewoon dit jaar, gewoon nu.
0: Maar goed, dat hebben jullie dus aan, jullie vieren dus zeg maar van 1 januari tot eind
1: precies,
0: dit jaar.
1: Precies, het is gewoon een feestjaar.
0: Dus jullie hebben met carnaval uitbundig gevuurd, meer dan andere jaren.
1: Zeker, met carnaval hebben we ontzettend leuk gespeeld. We hebben een grote confettiparty georganiseerd in de tent. Dat was ontzettend leuk. We hebben meegedaan met de kroegentocht, uitgebreid gevierd. We hebben een dag gehad voor al onze leden, waarin we gevaren hebben met z'n allen. Dat was ontzettend leuk. En 3 oktober organiseren we in de kantine van Niveau Sparta hier in Zaltbommel, organiseren wij echt ons jubileumsfeest.
0: Oh, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dan zullen wij gaan spelen samen met wat oudere leden en een speciale artiest.
0: Nou, oh, en weet je al wie dat is?
1: Of? Dat weet ik, zeker.
0: Ja. En mag je dat dan verklappen?
1: Nee, dat is nog een verrassing. Dat wordt bekend op de avond zelf.
0: Oh, oké. Okay. Nee, want ik wou zeggen, je kunt een berichtje naar ons toesturen. Naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Roger die zorgt dan dat er een leuke tekst van komt, zeg maar. En dan roepen het op de radio af.
1: Helemaal goed, we zullen een advertentie sturen. Dat is superleuk.
0: Ja, in de infoblokken, zeg maar. Dus dan, dat is hartstikke leuk, toch?
1: Ja,

0: Zijn er nog verdere plannen, behalve oktober? Of is het dat toch wel het hoogtepunt, zeg maar, van jullie jaar?
1: Dat is uiteraard ons hoogtepunt. Maar we hebben echt een ontzettend vol najaarsprogramma. Oh. 12 september is het feest van de Wallenpikkers. Daar hebben we ontzettend veel zin in. En verder spelen we met kerst, met Sinterklaas. Maar zijn er ook meerdere evenementen in de binnenstad. 11-11 komt eraan. Dus we hebben echt in het najaar een ontzettend druk programma. Met als hoogtepunt echt 4 weken achter elkaar muziek maken.
0: Oh, dat is hartstikke leuk. Ja. Over Sinterklaas gesproken. Meestal komt Sinterklaas bij ons in de studio. Dus is het misschien niet een idee, zeg maar, dat jullie komen spelen op het moment dat hij aankomt?
1: Dat lijkt me ontzettend leuk.
0: Ja.
1: We spelen hier in Zaltbommel wanneer hij aankomt.
0: Ja.
1: Zowel bij de kade als bij de Verraadzaamheid. En we begeleiden Sinterklaas naar de markt. Ja. Dus wie hier naar Sinterklaas komt kijken, die ziet ons ook spelen.
0: Ja, nou goed. In dit geval is het dan begeleiden naar de studio. Dat kan heel makkelijk. Want we hebben achter de studio een groot parkeerplein. Dus dan
1: lijkt me een goed idee.
0: Dat passen jullie allemaal op. Nou, laten we dat dan afspreken. Ik bedank je voor het gesprek.
1: Dankjewel.
0: En ik wens je heel fijn jaar, zeg maar, jubileumjaar. En dan wie weet tot Sinterklaas.
1: Ja, we gaan ook

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof opgepakt worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. En in Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. En vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
5: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A. Alleen.

0: Hier bij de Zaalbommels Centrum, zeg maar, op de markt waar we staan, hier bij Rivierenland Radio. Het is hier gezellig, joh, trouwens, op de donderdagavond, zou je verwachten. Nou, hè? Maar het is hier hartstikke druk, joh, en iedereen is lekker te eten, hapje te eten, is ook een beetje late etenstijd, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: En misschien het Rob, die zit u ergens op de markt als het goed is. Goedenavond, Rob.
1: Ja, ik sta een beetje achter, er staan een aantal mensen staan hier in de file,
0: ja.
1: En die staan te wachten tot zij... op een kist kunnen gaan klimmen, op kratten, om dat zo hoog mogelijk te krijgen. We zullen eens even kijken of we wat meer informatie kunnen krijgen over het klimmen van vandaag. Hoeveel kratten, wat is het maximaal van vandaag?
0: Je zal het even
2: 26
0: weg,
2: kratten.
1: Nou. Hoeveel? 26 kratten. Dus als je 26 kratten kan gaan, hier zitten een paar dames mij aan te kijken. Gaan jullie dat halen, 26 kratten?
3: Wij hadden er 8.
1: Oei, 8 kratten.
0: We hebben er een aantal te gaan.
3: Bij de dames, niet bij de kinderen, en bij de dames, kortuit.
1: Ah, yes. Nou, toch een prestatie, 8 kratten. Laat ik zo zeggen, als ik mee moet doen, denk ik, krat of 2, 3, dan durf ik al niet meer.
0: Leeg gewoon kanaal.
1: Is het iets voor jou, Erik, om op de krat te gaan staan?
0: Nee, laat maar, joh. Dat is geen, maar wat kun je winnen, trouwens? Daar ben ik even benieuwd naar.
1: Wat kunnen ze winnen? Wat kunnen ze winnen, zeg, als je het hoogste bent? Je krijgt AirPods. Ja, dat hebben ze vanmiddag eigenlijk ook al verteld tegen mij.
0: Oh.
1: Dus dan is er. Zijn hier nog mensen die denken dat ze voor de AirPods kunnen gaan?
3: Gaat me zeker lukken.
1: Ja, je moet 26 kratten of meer.
3: Nee, wij doen mee met de volwassenlijst. Dus ik heb al het record van de volwassen dames op 12 gezet. Maar ik heb wat concurrentie in de lijn hier voor me staan. En ik denk dat ik zelf wel hoger kom. Dus ik ga de highscore nog even iets hoger tillen.
1: Zullen we even afspreken dat je dadelijk even komt vertellen in de tent hoe hoog je hebt gescoord?
3: Dat zal ik doen.
1: Oké, dankjewel. Succes.
0: Ik vind de prijs nog een beetje tegenvallen. Ik had eerder verwacht 26 kratten bier of zo. Dat je hier als prijs krijgt. Maar...
1: Ja, dat is al bier voor de mannen, Erik.
0: Ja, dat is waar. Dat is goed. Kom op. Nou, in ieder geval, ik hoor het allemaal. En dan gaan we door met de muziek hier bij Rivierenland Radio. Ik moest

0: Nederland Radio nog steeds live vanaf de markt in Zaltbommel. En daar zijn we nog tot 9 uur actief met allerlei leuke reportages. Zeg maar. We kijken wat er allemaal rondloopt hier. Nou, dan is het meestal met eten in de hand. En een gezellig drankje erbij en dan komt het allemaal goed. We hebben het ook best getroffen met het weer. Eerlijk zeggen, vanmiddag zat ik in het midden van het land. Daar is mee. Regen. Ik had zo'n... Het was een beetje zuur voor alle mensen die hier zaten met regen. Maar het was hier helemaal geen regen. Dus wat dat betreft hebben we heel veel zien overwaaien qua regenbuien. En hebben we een beetje geluk gehad, dus wat dat betreft. Daarom nog steeds, tot 9 zijn we bij je. En we gaan straks ook nog naar volgens mij een groot concert. Maar dat zal we niet horen op Rivierenland. Maar ik begreep dat Henk Daan daar gaat komen. Nou, dat is mijn plaatsgenoot, dat we wel allemaal hebben. Gezelligheid op een troef. Dus 9 uur ook nog een keer een podium. Maar wij zijn er ook tot 9 uur. Dus we komen vanochtend gerust even naar de stand. We zitten op de markt. Wat nummer is het hier? Markt 5? 6? Huh? Nummer van de markt waar we zitten. Bij een café, hè? Bij een café zitten we toch? Ja.
1: Nee,
0: we
1: gaan
0: komen. Nee. Maakt niet uit. Maar dat was in ieder geval, kom even nog langs. Nu kan het nog. Het is nu droog, dus wat dat betreft allemaal gezelligheid en troef. Gaan wij naar de Noorduitgang. Het is over het goede doel. Dan luister je naar bij Rivierenland.

0: En dan zitten we nog steeds hier op de markt. Inmiddels is Jack ook even aangeschoven hier. Die al de hele middag hier volgens mij rondloopt. Niet?
1: Ja. We zitten hier al vanaf een uur of één. Dus wat dat betreft... Ja,
0: je kunt het zien, hè. Je zakt een beetje...
1: begin ik een beetje weg te zakken.
0: Ja. Een beetje zakken, ja.
1: Ik heb net heerlijk gegeten. Oh.
0: Ja, zeker. Ja,
1: ik,
0: ja,
1: ik, dat mocht jij natuurlijk niet, hè. Want je was niet de hele
0: dag. Ik was te laat. Ik heb het niet meer kunnen eten.
1: En Roger, jong, die heeft toch een saté op, jongen. De vlammetjes komen nog uit zijn oren.
0: Ja, ik zie de grond vandaan komen. Het zal daar vandaan komen. Ja, ik denk het ook is. Wat een gezelligheid hier. Hoe valt het trouwens op de zaterdag hier bij Rivierenloop trouwens? Ja, sinds kort, hè?
1: Zaterdag en zondag, niet te vergeten. Hè?
0: Ja.
1: Tussen 2 en 4.
0: Maar zijn we samen wat ouder geworden? Dat ken je van 25 jaar geleden of zo.
1: Jij begon met 25 jaar. Is het inderdaad zo lang geleden?
0: Ik denk het echt wel. Dat was in de Kemperland-periode. Nou, nou goed, zijn we niet voor hier. We zijn hier voor de braderie. Waar we zijn nog steeds hier op Marktplein, zeg maar. En daar hebben we ook Rob rondlopen. Die kijkt al mij aan. En de vechten dan.
2: Ja. Ik ken Jacco denk ik nog veel langer. Want
0: ja, sommige wel.
2: Ja, ergens uit de jaren 83, 84.
0: Oh, zoiets. Dat is al heel ver.
1: Ja.
0: Starlight Radio. Oh, dieetje.
1: Hij mocht altijd de bandjes die ik aanleverde, moest hij op een grote spoel zetten. En dan moest hij dat weer naar België, naar Poppel brengen. Zo was het toch?
0: God. Naar Fantasy of was het?
1: Nee, Starlight.
2: Starlight zit misschien net 20 meter over de grens.
0: Oh, ja. Die ken ik niet. Nee. Die tijd heb ik er maar niet meegemaakt.
1: Ik kwam ook heel ver.
0: Ja.
3: Dit is Rivierenloop Radio. Wil je ons schrijven?
0: Ja, nou zijn we het ontvangen met Rivierenloop op de
3: RWR. Je kunt ons appen op 0644-44-77-99.
2: Degene die eigenaar was van Starlight Radio, met name de weekendploeg, die verkoopt nu de reclame voor Rivierenloop
0: Radio. Oh, nou, dat is wel net een biertje klein, hè, dit radio.
4: Heel klein.
0: Zo komen we elkaar tegen Eindhoven en alles nooit meer, ja. Maar Rob is even rond, het is wat mensen die ik het afbreken.
2: Zullen we eerst even een plaatje doen en dan...
3: Telco. Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
5: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
3: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
5: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
3: Kaasjager, de communicatiemaker.
5: Kaasjager.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: U zoekt correcte en nette consumenten?
11: Nette consumenten.
10: Dan zoekt u... onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Goedenavond. Dit is het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loop werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurt in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
8: In Culemborg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Jawel, hier live nog steeds van de markt in het mooie Zaanbommel. Is het een gezellige plaats hier trouwens, voor mijn mooie oudheden ook hier. Ik ben er niet zo heel vaak geweest. Ik heb er nog wel zelfs gewerkt nog een tijdje, maar lang geleden ook alweer. Maar het is ook vlakbij onze studio zijn, ik krijg op, toch niet?
1: Ja, inderdaad. Ja. En schrijf me nog vast in je agenda, 31 oktober.
0: Oké. Okay.
1: Dan gaan we hier eten met z'n allen.
0: Oh jee, nou dan moet ik even spreken houden.
1: Dan vieren we ook het 5-jarig bestaan van Rivierenland Radio.
0: Wat wordt er eigenlijk deze week gevierd hier in Zaanbommel? Het is een bommelweek noemen ze het, hè, volgens mij?
1: Bommelweek, dat is altijd de laatste vakantieweek.
0: Oké.
1: Okay. Dus maandag gaan al die kinderen weer naar school toe. Dus daarom deze week nog eventjes een leuke feestweek in Zaanbommel.
0: Ja, dat hebben ze goed gedaan. Goed geregeld hier. Het is ook lekker druk nog steeds. Dus denk dat je wel iemand kan aanspreken daar die er rondloopt, of niet?
1: Nou, Jacco en ik die zitten net naar de krattenstapelen te kijken. 19 kratten ondertussen nu. 19 kratten hoog.
0: Bijna.
1: Ja, en dan wordt er, die kratten moeten op elkaar gestapeld worden. Maar ja, als je dan zo hoog staat, dan kun je niet even naar beneden gaan om zo'n krat te halen. Nee. Dus die wordt naar boven toe gegooid. Ja, en dat duurt wel 2 of 3 kratten voordat ze die weer gevangen hebben, zeg maar. Dus hoe hoger je komt, hoe moeilijker het wordt.
0: Nou, ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Als ik kan vallen, hoor het vanzelf al, denk ik, op de achtergrond.
1: Ja, dat
0: gaat hard, jongen.
1: Dat denk ik wel, ja. Dan denk ik dat we even dekking moeten zoeken.
0: Nou, goed. Gaan we nog even door met de muziek hier bij Rivierenland. Dat is Marillion en hier is Kaylee.
2: Tot 11 uur is dit Club 26. Ah!

0: Crazy Live vanuit Zaltbommel. We hebben nog een leven tot 9 uur gaat het door. En dan is het wel, wat betreft de kramen wel klaar. Maar dan gaat er ook nog een heel groot optreden plaatsvinden hier.
1: Het is voorlopig nog niet stil.
0: Nee.
1: En we hadden het net over de kratten. Maar er zat iemand ook al helemaal omhoog te kijken. En,
0: hij kijkt ook naar mij.
1: Ja. Ja, we missen het vallen van de kratten. Dat is misschien even wel jammer. Maar wat is uw naam?
2: Mijn naam is Wim.
1: Wim.
0: Lekker langslopen hier, zeg maar, eventjes.
2: Ja, gewoon even genieten, kraampjes bekijken en zo.
0: Want je woont ook in Zaltbommel?
2: Ik woon in Zaltbommel, ja.
0: Ja, gezelligheid.
1: En kende je ons bijvoorbeeld al?
2: Ik heb wel van gehoord en zo. Hoor.
1: Je hebt wel eens van gehoord, maar ons nog niet opgezet.
2: Nee.
1: Nou, dan wordt misschien een keer tijd.
0: Dus weet. Ja. En nog vakantie nog lopende of niet meer? Moet je weer werken?
2: Ik heb wel een dagje zo vakantie, maar nee, niet echt vakantie. Nee.
0: Ja, dat is ook dit is ook een beetje het vakantiegevoel wat dat betreft. De zon schijnt steeds hier en het is, de biertjes zijn ook waarschijnlijk klaar. Dus dat is een beetje gezelligheid te maken.
2: Dat is lekker.
0: Ja. Wel vaker hier geweest? Dus elk jaar zeg maar de boel weet je om je al vrij houden. Dus
2: elk jaar hier. Ja.
0: Oké. Nou, en ga je ook nog straks naar het grote optreden hier? 9 uur? Met Henk Dame onder andere?
2: Ja.
0: Nou, je ziet wel.
2: Zie wel hoe het loopt.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dan wens ik nog veel plezier. Maak je van.
2: Dat is goed.
0: En van je vakantiedagen misschien die je nog hebt.
2: Oké, dat is goed. Okay.
1: En de kratten zijn nog niet gevallen.
0: Oh, nog niet gevallen? Nou, oké. Dan wachten we dat af. Gaan wij door intussen
2: ga ik even kijken.
0: Gaan wij intussen door bij Rivierenland. Met de muziek hier uiteraard via DHB Plus zijn we te ontvangen. Nog steeds. En internet en alles. Wat dat betreft kun je ons niet missen.
2: Is goed.

0: Volgens mij hoorde ik net een hele harde knal.
1: Ja,
0: dus waar is er iets gebeurd?
1: De kratjes die zijn gevallen. Iedereen zat hier zo omhoog te kijken. Jacco was zelfs naar voren toe geschoven. Maar die komt nu ook teruglopen, want het is niet interessant meer. Want de kratjes die zijn gevallen.
0: Maar met hoeveel zijn het
1: er? En hoeveel waren het er geworden?
2: 24 kratten.
0: Net niet!
1: 24 kratten. En 26 is het maximale tot nu toe.
0: Nou, ja.
1: Het zal niet meer kratten. Ja, maar ze heeft alles op twee hoogte gedaan. Als je dat op een gegeven moment op één hoogte had gedaan, dan kom je meer hoger. Ja. Dus ja. Ik moet het Jacco even uitleggen hoe dit zit.
0: Ja. De spelregels, zoals ze maar zijn. Maar je kunt trouwens ook een DAB radio winnen, hè, trouwens. Wat moet je daarvoor doen, trouwens? Ja,
1: gewoon even je telefoon pakken. Eventjes een spraakbericht sturen naar 06 44 43 77 99. En dan zeg je bijvoorbeeld: hallo, ik ben Rob. En ik luister langs de Waal naar Rivierenland Radio.
0: Ja, we zitten aan de Waal, dus ja, op dit moment is ook niet altijd zo.
1: Maar,
0: ja.
1: Normaal zit ik aan de Maas, maar nu aan de Waal.
0: Ja, nou goed. En ik zit aan iets anders, maar dat maakt niet uit. Ik ga er op plaat draaien.
1: Jij zit ook aan de Maas.
0: Ja. Met een mooie van de Human League heb ik voor je klaarstaan. Don't you want me? Do you want me?

0: We zien alweer richting 8:30 of die kant op, zeg maar. Dus het is er nog een half uurtje te doen hier. Hier live vanaf de markt in Zaltbommel, waar we voor een tweede locatie-uitzending nu zitten. Waarin we nog steeds een hoop mensen, nog steeds zitten te eten eigenlijk hier. Ik blijf hier bij eten eigenlijk vanavond. En de zon schijnt nog steeds. Daar ben ik wel erg blij mee. Want en nogmaals, ik zei het voor mij al eerder. Ik zag vanmiddag die hoofdbuien in een ander deel van Nederland naar beneden komen. Dacht ik, nou, dat wordt echt helemaal niks. Die hele studio die drijft weg. Maar het valt mee tot nu toe. We hebben echt een beetje geluk gehad. Misschien dat we bij de Waal zitten, dan het een beetje overwaait allemaal hier. Ik weet het ook niet, misschien ook.
1: We weten niet voor niks Rivierenland.
0: Ja, dat zal het dan zijn, ja. Ja, goed, maar vorige keer bij een kanaal, nu dus bij de rivier de Waal. En volgende keer misschien wel weer een andere rivier waar we dan in de buurt zitten, misschien om uitzendingen te maken. Altijd leuk natuurlijk. En trouwens, ik maak toch even reclame voor volgende week. Want volgende week hebben we die summertime, summerblues.
1: Summer top 100.
0: Summertime top 100, was het, ja.
1: Summer night top 100.
0: Ja, die is het. Nou, dan gaan we vanaf 6:00 lekker live radio maken. Tot een uurtje, tot diep in de nacht eigenlijk, volgens mij. Tot die 100 gedraaid zijn, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Dat er volgende week, voor de mensen die dat nog niet weten. Dus, maar dat zal wel in de promo voorbij komen regelmatig. Dus wat dat betreft is geen probleem.
1: Ja.
0: Heb je nog wat leuke mensen zien hier die ervoor bij lopen? Zo, ik zie hier mensen kijken van, wat doen die mensen al hier in dat tentje? Maar...
1: Ja, ik zal daar... We zullen even een plaatje draaien. Zal ik even kijken of we
0: weer iemand voor de microfoon kunnen krijgen. Ja. Altijd leuk. Ja.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
3: Radio. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Ben je ondernemer?
5: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
4: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
5: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof opgepakt worden. En in Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was, kapseisde. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. En vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van Rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Inmiddels hebben wij hier iemand in een studiootje, zeg maar de locatiestudio zitten. En dat is, wie ben jij?
1: Johan? Noam.
0: Oh, Noam. Oké. Okay. Jij was hier aan het rondlopen zomaar? Of kom je ergens vandaan? Of,
1: Ik kom hier uit Zwolle.
0: Ja, ja. Maar heb je ook eerst ben je gaan sporten of zo? Want je had een rugzak bij, zie ik.
1: Ja, gewoon lopen met mijn vriend.
0: Oh, en dan gewoon even de markt over, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, ga je. Wil je nog het dreuzenrad in, of niet?
1: Nee, ik heb geen geld.
0: Nou, dan kunnen we niets rekenen op.
2: Ik zal eens even kijken, maar ik heb anders wel iets anders leuks, zeg maar. Want je zit hier in de studio. En je hebt geen geld.
0: Nee.
2: En een zonnetje schijnt. En dan moet je een beetje denken aan je hoofdje. En daar hebben we iets voor.
0: Dan komt hout gisteren tevoorschijn. Kijk. De hoge hoed.
2: Kijk eens. Een echte Rivierenland radiopet. Wat zeg je daarvan?
1: Dank je.
0: Ja, nou. Altijd leuk.
2: Heel veel plezier.
0: Ken je trouwens Rivierenland een beetje? Of heb je er ooit van gehoord misschien?
1: Nee.
0: Nee. Dan kan je het nu. Je hebt nou iets op je hoofd en dan kan het niet meer verscholen worden. Ze ziet iedereen dat je bij Rivierenland stand bent langsgelopen.
1: Hoort je dat ook zo?
0: Oh, die heet al? Oh! En ik pak er nog even een pet mee.
2: Oh, ja.
0: Hey, heel veel plezier nog vandaag.
1: Ja.
0: Ja, hoi!

0: Nou, wat een gezelligheid hier nog steeds vanaf de markt. In het mooie zaal Bommel, het ouderwetse zaal Bommel, waar het vol met mensen is, waar het gezellig toefeest. En waar we met z'n allen ook lekker naar de allerlei lekkere nijen kunnen gaan kijken, maar ook lekker de terrasjes gaan bezoeken nog. En het zonnetje wat nog steeds schijnt, ik ben zo blij wat dat betreft. Als je het weer ziet van eerder op deze dag, dan mag je blij zijn dat je dit weer mag hebben nog vanavond. En dat na die weken dat we het zo warm hebben gehad. Hebben we Rob nog ergens rondlopen misschien?
1: Ja hoor, want ik loop nog steeds met bewondering naar het krattenstapel te kijken. Maar ze zijn opnieuw begonnen, want het is helemaal leek de vloer. Dus ze moeten helemaal opnieuw beginnen. En net hadden we gezien, hè, 24 kratten, maar allemaal naar beneden gevallen.
0: Maar Hendrik heeft er ook mee gedaan, of niet?
1: Nee, die heeft met een andere challenge meegedaan.
0: Oh, een andere challenge.
1: Ja, vertel eens Hendrik, wat heb je gedaan?
2: Nou, ze deden dus even Whitney Houston draaien. En dan op een gegeven moment komt er een break. En dan, als ze dan die uithalen gaan ik zal het niet doen, want dat is bespaarde luisteraar. Dan moet je net op dat moment moet je op die trom slaan, zeg maar. Nou, de eerste keer ging bij mij gigantisch mis. Dus dat scheelde 1 seconde. Maar de tweede keer, want ik mocht 2 keer, zat ik te tellen. En toen had ik hem goed, zeg maar. En nu zitten wij dus in de pot. Als wij eruit worden getrokken, want ze gaan bij alle mensen die winnen, zeg maar. Worden in een pot gestoken. Telefoonnummer, adres. Gaan ze straks hutselen. Ja, ze

0: daar gaan ze eruit trekken. En dan komen ze met die hele fanfare, komen ze dus in je tuin of in je huis komen ze spelen.
1: Nou, dan zouden ze Bumboy op de parkeerplaats kunnen spelen, bij de studio.
0: Nou, ik heb ook ingevuld Rivierenland, Henry Seepman en dan mijn telefoonnummer. Dus dat is voor ons allemaal dan, hè. Dus...
1: dat gaat vast en zeker goed komen.
2: Nou, gezelligheid en troef hierbij. De locatieuitzending van Rivierenland, de tweede van deze zomer. En we gaan nog even lekker door. Misschien nog wel even na 9 uur nog. Komt wel goed.
3: De derde, sorry. Ja.

0: Ik ben heel benieuwd of dat dat effect heeft.
1: Straks hier op de markt in Zabel, waar we nog steeds live uitzendingen hebben, gaan we naar Amina luisteren. Leuke plaats vandaag. Die gaan we beluisteren. Dus we doen toch allemaal maar wat. En we doen de hele dag al mooi radio maken. Dus we doen allemaal maar wat. Maar wel leuke dingen die we doen. En wat is er juist trouwens ook nog Alex Warren hier op de radio. Dus wat dat betreft, de muziek die gaat gewoon door tijdens de live uitzendingen. Zo is het maar net. Wij gaan nog heel even door. We zitten al richting 9 uur. En we hebben hier een heel team van mensen van ons rivierland al voor de stand staan. Dus daar hebben we laten keuvelen van hoe ze de dag lijkt verlopen vandaag. Nou, ik denk dat het best wel succesvol is geweest wat dat betreft. En dan hebben we het niet eens over de mensen die er voorbij zijn gelopen. Die kennis hebben kunnen maken met de Rivierenland Radio. True. En dan altijd leuk om even die mensen te ontmoeten. Dus een keer een beetje bij te praten. Wat denkt nou een luisteraar eigenlijk over Rivierenland Radio? Wat denkt nou eigenlijk gemiddeld iemand? Kennen ze het misschien wel niet? Nou, dan kennen ze het nu wel. Want zij deden dan weer foto's uit en stickers. En we hebben van allerlei leuke gadgets die we hier hebben liggen. Die we misschien ook altijd de volgende uitzendingen misschien eens een keer verspreiden. Nou, ga nog een plaatje draaien, zoals ik al zei. En nu even de muziek dus. En daar is ik nog even bij je terug.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Foamworld maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foamworld, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking en geeft haar scherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn, zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Nog steeds zijn we hier aanwezig in Zaltbommel. En we zijn al over 9 uur volgens mij. Het gaat echt hard vandaag. Hard doorheen gegaan. Sinds 1 uur vanmiddag zijn we al bezig met leuke reportages. Even vanaf de marktus in Zaltbommel. Rob, die staat er ook nog steeds. Er staan 2 dames bij volgens mij, hè, of niet?
1: Ja, er staan inderdaad 2 dames bij me. Wat is je naam?
2: Annette.
1: Annette. Annette, woon je in Zaltbommel of kom je elders vandaan?
2: Ik woon in Zaltbommel.
1: In Zaltbommel. En hoe lang ben je al op de braderie?
2: Vanaf 3 uur.
1: Vanaf 3 uur. En wat is het hoogtepunt van de braderie? Wat vind je het leukste?
2: Ja, mensen worden alles wat ik ken. Iedereen die ik ken.
1: Heb je toevallig ook bij het kratstapelen gekeken? Het kratstapelen, wat hier zo verderop plaatsvindt?
0: Dat is heel vol van, hè, die rol.
1: Oké, dus... Ja, dit wordt wel uitgelonden, dus dat komt zeker. Kijk,
0: hebben ze nog vakantievragen, even? Ja. Ben benieuwd naar.
1: Hebben jullie nog vakantie?
2: Ja, ik wel.
1: Vakantie, ja. En ben je ook nog ergens met vakantie naartoe geweest?
2: Ja, Scheveningen.
1: Scheveningen. Oh, lekker in Nederland gebleven. En zeker goed weer gehad.
0: Tot vorige week, ja.
1: Tot vorige week, zeg ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dus er zijn heel veel mensen teruggekomen en dan die hebben vakantie. Ja. Willen jullie soms ook nog meedoen met onze prijsvraag om een radio te winnen?
2: Ja, wel
1: niet. Nou, dan ga ik je dadelijk even uitleggen, zeg maar, hoe dat werkt.
0: Ja, dat kan het.
1: En dan pak je telefoon dadelijk bij de hand, zeg maar, en dan een berichtje inspreken. En dan gaat het helemaal goed komen.
2: Prima.
1: Wij weer ondertussen luisteren naar muziek.
0: Inderdaad.
3: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: Geluk van de radio hadden we zojuist voor de radio. Die heeft geluk gehad wat dat betreft. Emma Heesens, je hoorde hem hier zojuist bij Rivierland Radio. En er wordt er volop gepraat hier met mensen die voorbij lopen op de markt hier in Zaltbommel. Die een beetje kennis willen maken. Nou, wat doen we nou eigenlijk als radio maken? Rivierland Radio, wat zijn we nou allemaal aan het doen? Kijk eens even op rivierenlandradio.nl. Daar vinden we het allemaal terug. De website is nog steeds te vinden. En dan kun je ook de app downloaden. Dus dan krijg je dus inderdaad de mogelijkheid ook om onze radio te winnen. Kun je via DHB naar gaan luisteren. Als je nou eens in Brabant bent of een stukje België, een stukje Gelderland. Kun je het allemaal ontvangen op DHB+. En die radiotjes zijn hier te winnen. Ja, ik weet niet of je nou nog moet komen naar 9, maar... In ieder geval, er zijn heel veel mensen die zo'n radio hebben gewonnen vandaag. En die kunnen dus door middel van het inspreken eventjes van, nou ja, mijn naam. En dan de plaats of de rivier, zeg maar, waar je dan luistert. Want we zijn dus tot Rivierland. Kun je dat radiotje winnen? Een DHB-radio en gewoon FM-radio is het ook. Ik heb hem thuis ook liggen, dus dat is wel leuk. Je kunt er echt alle kanten mee op. Dus wat dat betreft is dat allemaal niet moeilijk. Ja, om nou nog naar de stand te komen lijkt me niet meer verstandig na 9 uur. Maar je weet niet meer, maar je kunt het ook altijd doen hoor, via WhatsApp. Dus dan spreek je het gewoon in. En dan komt het ook allemaal goed. Heb je nou weer zo'n radio versleten net?
1: Nee, ik heb laat mensen inspreken. Hè, dus dat,
0: maar we moeten het even apart doen, zeg maar dan.
1: Dat doen ze apart, ja.
0: Ja, want dat ging via 06 nummer, hè?
1: Ja, via het WhatsApp nummer. 06 44 43 77 99. Je maakt gewoon een gesproken berichtje van hallo, ik ben D&D en ik luister langs de naam van de rivier. Of als je geen rivier hebt, ja, dan zeg je gewoon, hey, ik luister in ons bijvoorbeeld, Erik.
0: De baas ook.
1: Ja.
0: En Henry, ben je ook tegenover zitten toevallig? Nou, we toch jou hier hebben zitten. Ja, goeie avond. Hoe is het allemaal gegaan? Want je bent volgens mij vanmorgen om 6 uur al begonnen met opbouwen, of niet?
2: Nou, nee. Nou, dan niet. Maar ik was wel vroeg op. Ik was al om 8:15 hier. En toen had ik mijn tent al opgezet samen met een iemand anders, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: En toen hadden we net alles ingericht en toen kwamen ze ons vertellen dat we moesten verplaatsen. Dus dat was niet grappig. Nee. Dat was niet leuk. Maar goed,
0: 10 man even die tent optillen, met de studio inclusief.
2: Nou, nee. We hebben eerst heel de studio weer. Hierachter heb je zo'n kunstwerk met zo'n bankje.
0: Exact, ja.
2: Dus hebben we alles neergezet. Dan hebben we de jongens van dat apparaat wat achter ons staat. Hebben hem de tent mee verplaatst. Maar ja, toen moesten we natuurlijk alles weer in gaan richten. En ja, ik baalde er wel van. Maar goed,
0: volgend jaar contractueel goed vastleggen.
2: Ja, precies. En de rest van de dag is het eigenlijk best wel goed gedaan. Afgezien van wat
0: regen. Ik denk dat jullie echt geluk hebben gehad met het weer. Hoor. Ik heb vanmiddag zoveel regen gehad. Dat is niet te geloven. En hier is helemaal niks. Verder.
1: Ja, het begon te regenen. Toen hebben we de tent dichtgemaakt. Okay. En toen de tent dicht was, zeg maar, konden we weer op doen. Want er was regen opgenomen.
2: Ja. Nou, ik was al heel blij eigenlijk. Want ze hadden echt wel echt een fikse onweersbuien aangegeven. En ik had al een noodplan. Ik had een noodplan gemaakt. Ja. Hè? Dus die heb ik al opgehangen en had ik ook even wat besproken. Van alsjeblieft jongens, blijf niet in die tent zitten. Want als die inslaat, dit wil je echt niet meemaken. Ja. Maar gelukkig is het nodig geweest.
0: Heb je geen ervaring ermee of wel?
2: Nou, ik zal je een verhaal vertellen, even snel. Ik ben ook drive-in DJ. Ja. En ik stond een paar jaar geleden stond ik hier aan de Waal te draaien bij een festival. En dat was echt in september een supermooie dag. En op een gegeven moment zei ik tegen de geluidsman van, ja, je moet jouw apparatuur af gaan dekken, want het wordt echt snootweer. Ah, die man moest lachen, want de zon scheen en zo. Ja. Maar op een gegeven moment begon het te regenen, jongen. En ijsblokken echt zo groot, hè.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En ik kwam ook later bij mijn auto, want toen had ik geen auto meer, maar een poffertjespan.
0: Ja, dat zag ik er lacht maar mee. Maar ja, je moet het een verzekering opgeven, dan kun je het boel zo...
2: Ja, precies. Dus, maar dat dus.
0: Nou goed, maar goed, vandaag hebben we gewoon lekker geluk gehad en dat mag ook wel zeggen natuurlijk. Hè. En dan hebben we de tweede echte locatie-uitzending gehad. Wat dat betreft is het goed om het misschien volgend jaar weer te doen. Hè?
2: Nou, ik hoop het. En ja, ik ga zeker wel even contacten met het Stadscafé en met de organisatie. Hè, wat ze tot nu van vonden en zo. En ja, ik heb wel het idee dat de mensen in Zaltbommel het wel leuk vonden. Want ik heb best wel veel aanspraak gehad. Er zijn ook best wel heel veel... papiertjes ingevuld, zeg maar, dat ze contact willen of een enquête hadden we gemaakt. Dat is ook best wel ingevuld. En volgens mij zijn er ook wel mensen geweest die interesse hebben in, reclame maken.
0: Ja, zo.
2: Dat dus, welkom, en daar wil ik sowieso een oproep voor doen. Voor als je ondernemer bent in West-Betuwe of in de Bommelerwaard.
0: Brabant.
2: Altena of Brabant. Ja. Of voor mijn part aan de grens van een mooie Vlaanderen.
0: Ja.
2: Nou, bel even Rob de Vaan op en we gaan jouw spotje uitzenden.
0: Ja, zo. Ja, ik ben bij Cola trouwens. Er wordt hier van alles opgenomen.
1: Langs met een
2: Viertje. Hey, ik ga weer even tussen. Hartstikke bedankt. Ja,
0: succes met alle. Dankjewel voor de inzet trouwens. Hè, want ja, het is geweldig weer. Het is goed gelukt.
2: Ja, dankjewel. Kan
0: ik iets zeggen over Feyenoord?
1: Wat dat betreft. Ik dank jou heel hartelijk zeg maar, voor alles wat je hebt gedaan. Ondanks alle tegenslag van vandaag.
2: Ja,
1: het is toch weer super voor elkaar gekomen.
2: Ja, ik was ook een beetje uit mijn slof geschoten. Dus ik had ook netjes mijn excuses gemaakt. Ja, maar ze kennen jou hier eens allemaal, want dat scheelt. Ja, ze weten wie je bent.
1: Ik ken nog iemand meer die uit zijn slof schoot, zeg maar. Dus wat dat betreft.
2: Ja, in ieder geval hartelijk bedankt. Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel.
2: Ik denk dat ik ook eruit aan breien vanuit hier denk dat we mooi gaan stoppen nu. En dat we een leuke dag hebben gehad. En we zijn morgen weer gewoon met de normale programmeringen.
1: Ja, morgen om 4 uur dan.
2: Daarna week
1: weer. En dan weekend 5. En dan hoop ik dat je een beetje op tijd bent, want je staat meestal altijd in de file.
2: Ja, vandaag trouwens ook hiertoe.
1: Ja.
2: Dat is op file. Helaas.
1: Ja.
2: Dankjewel allemaal. Tot de volgende keer. Ik ben Zwierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met Q-U-E.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika terug naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. En in Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. En vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Goorle kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met twee festivalweekenden aan de IJzerman in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100, vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Boxtel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: C'est la vie is een energiek en inspirerend nummer van de Nederlandse band Chef Special, uitgebracht in januari 2025. Het lied straalt positiviteit uit en benadrukt het omarmen van het leven, zelfs met zijn ups en downs. Chef Special, opgericht in Haarlem, staat bekend om een unieke mix van pop, rock en reggae. Met hits als In Your Arms en Amigo hebben ze een grote schare fans opgebouwd. C'est la vie laat hun kenmerkende stijl en optimistische boodschap opnieuw schitteren en bevestigt hun plek als een van de meest geliefde bands in Nederland.
0: Flitsende 50, feitje.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat de toezeggingen heeft gekregen. Wat er is toegezegd blijft nog onduidelijk. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika terug naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat. En al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag, vooral 's middags, flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Maasdriehoek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental na het kapseizen van de waarschijnlijk te zwaar beladen veerboot in Nigeria is gestegen tot meer dan 50. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. En samen met onder andere Canada en Frankrijk noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag, vooral 's middags, flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
12: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.